staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daagse staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: to let you know. You wanna make.
1: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Play.
1: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
2: RTV Parkstad.
0: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarige kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
7: Een hele goede morgen. Het is woensdag, we breken de week tot 2. 13 mei, 7 uur, tijd voor een nieuwe Kim. Staat op van 7 tot 8. We beginnen met George Harrison. Got my mind set on you.

Ja, zo was Ray ook al bezig, hoor. Klinkt heel anders dan bijvoorbeeld de hit die ze op dit moment heeft, maar wel lekker. En dit is ook heel lekker. Dit is de nieuwste van Harry Styles en die heet American Girls. En zometeen hoor je Omara en Wakkel Contact.

lekker dansen op de vroege morgen misschien wel. Met Faithless en Insomnia voor Justin Bieber. En dit is leuk uit 1984. Matthew Wilder en Break My Stride. Leuk dat je luistert. Kim staat op hier. Van 7 tot 8 ben ik bij je elke werkdag. En op zaterdag hoor je me met Erik. Het leukste begin van je zaterdagavond. Saturday hier op RTV Parkstad. Zet dan ook een keer je radio aan. Vinden wij heel leuk.

zo fijn. Dat komt onder andere doordat we ook dit soort muziek draaien. Matthew Wilder en Break My Stride. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere Pitbull. En ook David Guetta, Teddy Swims en Tones and I komen voorbij. En zelfs Milo en Afrojack en Rabel staan voor je klaar. Eerst even terug naar 2001 met Nelly Furtado en Turn Off the Lights.

0: u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Bij Taxicentrale Beers.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het weer eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en RTVParkstad.nl. RTV.

Britney Spears en Toxic op de vroege morgen van RTV Parkstad. Leuk dat je luistert. Heel veel fijne muziek en nog veel gezellige collega's komen eraan. Dus hou je radio lekker hier op RTV Parkstad. Ik neem je even mee terug naar de 90s. Begin jaren 90 was een heel mooie tijd voor Duke. Dit is So In Love With You.

Ja, die kan ik af en toe nog wel horen, hoor. Lekker uit de 90s. Duke. En So In Love With You. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van woensdag 13 mei. Ik ben er morgen weer met een nieuwe. Kim staat op. De laatste die ik voor je heb is niet de minste. En die geeft je misschien weer net even dat lekkere duwtje in de rug om je dag nog wat fijner te beginnen. Een kickstart mogen we hem wel noemen. Ik heb het over de Black Eyed Peas en I Got A Feeling. En ik wens je een hele fijne dag vandaag. En graag tot morgen. Bye bye. Hoi.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk, omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt, is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3%. Tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
2: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: In Hoensbroek heeft de politie bij meerdere invallen 6 verdachten aangehouden. Het gaat om 4 mannen van 26, 36, 44 en 65 jaar. En 2 vrouwen van 29 en 34. De invallen vonden plaats in 4 woningen en maken deel uit van een lopend onderzoek naar drugshandel en mogelijk gerelateerd geweld in de regio. Bij de doorzoekingen zijn drugs, een vuurwapen en meerdere voertuigen in beslag genomen. De verdachten zitten op dit moment in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie verwacht dat het onderzoek nog verder wordt uitgebreid en sluit meer aanhoudingen niet uit. Aan de Rimburgerweg in Brunsum bij de golfbaan zijn maandagavond rond 10 uur 2 Duits sprekende NAVO-militairen belaagd. De 2 liepen daar toen meerdere personen uit een auto stapten en hen aanvielen. De slachtoffers hebben zich verweerd. Een van hen is later op eigen initiatief naar een arts gegaan. Er is geen buit gemaakt. Omdat het incident niet op militair terrein gebeurde, doet de Nederlandse politie het onderzoek. Er is een opsporingsonderzoek gestart. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Aan de Hamstraat tussen Heerlen en Kerkrade staat sinds 4 mei een interactief fietsstelbord van Zuid-Limburg bereikbaar. Het bord telt alle voorbijrijdende fietsers en laat direct zien hoeveel mensen dagelijks voor de fiets kiezen. De actie maakt deel uit van de campagne Das Zo Gefietst, die gezond en duurzaam reisgedrag wil stimuleren. Wethouder Raoul Vinken bezocht het bord en zegt dat het mensen net dat extra zetje kan geven om vaker te fietsen. Automobilisten worden niet geweerd, maar juist uitgenodigd om waar mogelijk de fiets te pakken. De circa 1500 early bird kopers van het geannuleerde Forever Festival in Landgraaf krijgen toch iets terug voor een ticket. Stichting Festival Experience, eigenaar van de merknaam, meldt dat bezoekers hun bestaande ticket kunnen inzetten voor een reeks Limburgse festivals die meedoen aan een speciale compensatieregeling. Forever Festival zou in juli plaatsvinden op Megaland, maar ging niet door na het faillissement van organisator We Create Group. Een doorstart bleek onmogelijk. Om te voorkomen dat bezoekers met lege handen blijven, doen onder meer de Landgraafse tentfeesten, Pop on Top, Op Dree Festival, Real R&B Classics, Riverbeats en Stadsliefde mee. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het koel met wisselende bewolking. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen, op Hemelvaartsdag, opnieuw buien en hooguit 12 graden.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl. Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat. In Nut. Like ons op Facebook.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors
7: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
8: Bij Poelman Parfums.
10: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000.
12: Het doorsnee inkomen is nu bijna 40.000 euro. Nederland staat tweede op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim 65.000 euro per inwoner. Het weer eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
14: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
15: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
16: Kom binnen.
17: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: In Hoensbroek heeft de politie bij meerdere invallen 6 verdachten aangehouden. Het gaat om 4 mannen van 26, 36, 44 en 65 jaar. En 2 vrouwen van 29 en 34. De invallen vonden plaats in 4 woningen en maken deel uit van een lopend onderzoek naar drugshandel en mogelijk gerelateerd geweld in de regio. Bij de doorzoekingen zijn drugs, een vuurwapen en meerdere voertuigen in beslag genomen. De verdachten zitten op dit moment in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie verwacht dat het onderzoek nog verder wordt uitgebreid en sluit meer aanhoudingen niet uit. Aan de Rimburgerweg in Brunsum bij de golfbaan zijn maandagavond rond 10 uur... 2 Duits sprekende NAVO-militairen belaagd. De 2 liepen daar toen meerdere personen uit een auto stapten en hen aanvielen. De slachtoffers hebben zich verweerd. Een van hen is later op eigen initiatief naar een arts gegaan. Er is geen buit gemaakt. Omdat het incident niet op militair terrein gebeurde, doet de Nederlandse politie het onderzoek. Er is een opsporingsonderzoek gestart. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Aan de Hamstraat tussen Heerlen en Kerkrade staat sinds 4 mei een interactief fietsstelbord van Zuid-Limburg bereikbaar. Het bord telt alle voorbijrijdende fietsers en laat direct zien hoeveel mensen dagelijks voor de fiets kiezen. De actie maakt deel uit van de campagne Das Zo Gefietst, die gezond en duurzaam reisgedrag wil stimuleren. Wethouder Raoul Vinken bezocht het bord en zegt dat het mensen net dat extra zetje kan geven om vaker te fietsen. Automobilisten worden niet geweerd, maar juist uitgenodigd om waar mogelijk de fiets te pakken. De circa 1500 early bird kopers van het geannuleerde Forever Festival in Landgraaf krijgen toch iets terug voor een ticket. Stichting Festival Experience, eigenaar van de merknaam, meldt dat bezoekers een bestaande ticket kunnen inzetten voor een reeks Limburgse festivals die meedoen aan een speciale compensatieregeling. Forever Festival zou in juli plaatsvinden op Megaland, maar ging niet door na het faillissement van organisator We Create Group. Een doorstart bleek onmogelijk. Om te voorkomen dat bezoekers met lege handen blijven, doen onder meer de Landgraafse tentfeesten, Pop on Top, Op Dree Festival, Real R&B Classics, Riverbeats en Stadsliefde mee. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het koel met wisselende bewolking. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen, op Hemelvaartsdag, opnieuw buien en hooguit 12 graden.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. Iran zou ook nog veel mobiele lanceerinstallaties en raketten van voor de oorlog in bezit hebben. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Eerder meldde het ABP en metaalfonds PME dat hun dekkingsgraad was gedaald. Beide fondsen vallen nog onder het oude stelsel. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond 1 uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
11: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: naartoe geweest?
1: Naar Mondo Verde?
0: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
0: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
0: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
0: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalvulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: In Hoensbroek heeft de politie bij meerdere invallen 6 verdachten aangehouden. Het gaat om 4 mannen van 26, 36, 44 en 65 jaar. En 2 vrouwen van 29 en 34. De invallen vonden plaats in 4 woningen en maken deel uit van een lopend onderzoek naar drugshandel en mogelijk gerelateerd geweld in de regio. Bij de doorzoekingen zijn drugs, een vuurwapen en meerdere voertuigen in beslag genomen. De verdachten zitten op dit moment in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie verwacht dat het onderzoek nog verder wordt uitgebreid en sluit meer aanhoudingen niet uit. Aan de Rimburgerweg in Brunsum bij de golfbaan zijn maandagavond rond 10 uur 2 Duits sprekende NAVO-militairen belaagd. De 2 liepen daar toen meerdere personen uit een auto stapten en hen aanvielen. De slachtoffers hebben zich verweerd. Een van hen is later op eigen initiatief naar een arts gegaan. Er is geen buit gemaakt. Omdat het incident niet op militair terrein gebeurde, doet de Nederlandse politie het onderzoek. Er is een opsporingsonderzoek gestart. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Aan de Hamstraat tussen Heerlen en Kerkrade staat sinds 4 mei een interactief fietsstelbord van Zuid-Limburg bereikbaar. Het bord telt alle voorbijrijdende fietsers en laat direct zien hoeveel mensen dagelijks voor de fiets kiezen. De actie maakt deel uit van de campagne Das Zo Gefietst, die gezond en duurzaam reisgedrag wil stimuleren. Wethouder Raoul Vinken bezocht het bord en zegt dat het mensen net dat extra zetje kan geven om vaker te fietsen. Automobilisten worden niet geweerd, maar juist uitgenodigd om waar mogelijk de fiets te pakken. De circa 1500 early bird kopers van het geannuleerde Forever Festival in Landgraaf krijgen toch iets terug voor een ticket. Stichting Festival Experience, eigenaar van de merknaam, meldt dat bezoekers hun bestaande ticket kunnen inzetten voor een reeks Limburgse festivals die meedoen aan een speciale compensatieregeling. Forever Festival zou in juli plaatsvinden op Megaland, maar ging niet door na het faillissement van organisator We Create Group. Een doorstart bleek onmogelijk. Om te voorkomen dat bezoekers met lege handen blijven, doen onder meer de Landgraafse tentfeesten, Pop on Top, Op Dree Festival, Real R&B Classics, Riverbeats en Stadsliefde mee. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het koel met wisselende bewolking. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen, op Hemelvaartsdag, opnieuw buien en hooguit 12 graden.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors.
7: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
10: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.

0: 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Van 2018 tot 2021 misbruikte de 41-jarige John Sedell 3 jongens. Zijn broer hield steeds vol dat hij niet kon lopen of praten en de misdrijven dus ook nooit gepleegd kon hebben. Ook medische professionals werden om de tuin geleid. De politie ontdekte dat de verdachte niets mankeerde en dat zijn kwalen verzonnen waren. De medeplichtige broer moet ruim 2 jaar de cel in. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasis zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Broodje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: Voorheerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: In Hoensbroek heeft de politie bij meerdere invallen 6 verdachten aangehouden. Het gaat om 4 mannen van 26, 36, 44 en 65 jaar. En 2 vrouwen van 29 en 34. De invallen vonden plaats in 4 woningen en maken deel uit van een lopend onderzoek naar drugshandel en mogelijk gerelateerd geweld in de regio. Bij de doorzoekingen zijn drugs, een vuurwapen en meerdere voertuigen in beslag genomen. De verdachten zitten op dit moment in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie verwacht dat het onderzoek nog verder wordt uitgebreid en sluit meer aanhoudingen niet uit. Aan de Rimburgerweg in Brunssum bij de golfbaan zijn maandagavond rond 10 uur 2 Duits sprekende NAVO-militairen belaagd. De 2 liepen daar toen meerdere personen uit een auto stapten en hen aanvielen. De slachtoffers hebben zich verweerd. Een van hen is later op eigen initiatief naar een arts gegaan. Er is geen buit gemaakt. Omdat het incident niet op militair terrein gebeurde, doet de Nederlandse politie het onderzoek. Er is een opsporingsonderzoek gestart. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Aan de Hamstraat tussen Heerlen en Kerkrade staat sinds 4 mei een interactief fietsstelbord van Zuid-Limburg bereikbaar. Het bord telt alle voorbijrijdende fietsers en laat direct zien hoeveel mensen dagelijks voor de fiets kiezen. De actie maakt deel uit van de campagne Das So Gefietst, die gezond en duurzaam reisgedrag wil stimuleren. Wethouder Raoul Vinken bezocht het bord en zegt dat het mensen net dat extra zetje kan geven om vaker te fietsen. Automobilisten worden niet geweerd, maar juist uitgenodigd om waar mogelijk de fiets te pakken. De circa 1500 early bird kopers van het geannuleerde Forever Festival in Landgraaf krijgen toch iets terug voor een ticket. Stichting Festival Experience, eigenaar van de merknaam, meldt dat bezoekers een bestaande ticket kunnen inzetten voor een reeks Limburgse festivals die meedoen aan een speciale compensatieregeling. Forever Festival zou in juli plaatsvinden op Megaland, maar ging niet door na het faillissement van organisator We Create Group. Een doorstart bleek onmogelijk. Om te voorkomen dat bezoekers met lege handen blijven, doen onder meer de Landgraafse tentfeesten, Pop on Top, Op Dree Festival, Real R&B Classics, Riverbeats en Stadsliefde mee. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het koel met wisselende bewolking. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen, op Hemelvaartsdag, opnieuw buien en hooguit 12 graden.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Café Brakke, stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Gisteravond liep het opnieuw bij een noodopvang in Loosdrecht compleet uit de hand. De politie werd bekogeld en er werd brand gesticht. Vervolgens werd de brandweer door relschoppers tegengehouden. Daarna kwam de ME eraan te pas. 3 personen zijn opgepakt. De verdachten komen uit Kortenhoef, Amersfoort en Huizen. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. In maart daalden de voorraden met 129 miljoen vaten en vorige maand nog eens met 117 miljoen vaten. Sinds 28 februari, de dag waarop de oorlog begon, is de straat van Hormuz bijna helemaal afgesloten voor olietankers. De wereldwijde oliemarkt loopt sindsdien al ruim 1 miljard vaten uit het Midden-Oosten mis. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is 1 persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Na een paar waarschuwingen werd hij afgevoerd en vastgezet. De man is aangeklaagd wegens ordeverstoring. In totaal zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze zich storend gedroegen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
8: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
9: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat. In het. Like ons op Facebook.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag 1. en nacht.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pureblanche.nl. Vang mooie dromen op Pureblanche.nl.

Is die trein Joost Ruijs. We hebben er een keer hier in de studio gehad. Jaren geleden, dat weet ik nog heel goed. Interview destijds Roger Schepers met hem had. En met haar had, moet ik zeggen, pardon. En het was, we waren klaar met dat interview. En ze zei, zo, zie je nog een leuke kroeg in de buurt? Dan duiken we nog even gezellig de kroeg in. Gaan we met z'n allen wat drinken? Nou, echt, even daarvoor had ik Jamai in de studio. Nou weet je, dan was dat natuurlijk wel echt een heel spektakel destijds met idols en hele toestanden. Maar wat een wereld van verschil, hè. Dat wat toen allemaal binnenkwam, heel georganiseerd. En een treintje die gewoon heel los. We gaan lekker gezellig wat drinken. Ja, vond ik zo geweldig. Heerlijk wijf is het. En ze kan nog goed zingen ook. Prachtig. Samen met Cheert natuurlijk. Total Touch destijds. Somebody Else's Lover uit de early 90s. Hier staat 1990, maar dat klopt volgens mij niet. Volgens mij moet dat 6 of 97. Te zijn, dacht ik zo. Maar goed, dat maakt ook allemaal even verder niet uit. Leuk dat hij aanstaat. Welkom bij de lunchshow Broodje Mouw tot 2 uur vanmiddag. Ik zit even te klooien, want ik weet niet wat Krijnen gedaan heeft. Alle knopjes hier, er moet even weer huppakee, zo, even alles goed zetten. En als het goed is, begint dan nu mijn eigen vormgeving. Niet. Wacht even hoor. Even wachten. Goed, dat was ik. Ja, het zal ook eens één keertje goed gaan ook, hè. Het is wel even over het domme van al die knoppen af.

Police, Every Breath You Take. Wat natuurlijk geranseld voor het succes van Puff Daddy. Ja. I'll Be Missing You, wat hij in 1997 dit liedje eigenlijk voor misbruikte. What's in the name? Maakt ook allemaal niet uit. Het was een groot succes. Als ook deze van de Police. Hè. Het origineel zelf natuurlijk, hè mensen. Zeker wel. Het is bijna 5:30. Echt TV Park staat 20 minuten. Hits op rij, non-stop en breuzenvrij. Laat weten wat je wil horen. Stuur een bericht. Ga ik hem wel eens zo naar je draaien. Na

0: Het is Imagine Dragons en Whatever It Takes op RTV Parkstad. Bijna half één, zometeen aangevraagd. Oh, dat is wel, moet ik zeggen, heel erg lekker, moet ik zeggen. Jaap, dankjewel. Berichtje kwam uiteraard binnen via de Parkstad.
1: What's up?
0: What's up? Als je nou zelf iets leuks wil horen, ik geef je nog een, even kijken, 5 minuutjes de tijd. We hebben nog wat plaatsen. One of Us van Joan Osborne wordt aangevraagd door Jaap. Die stuurde een appje. Laat even weten, je hebt nog een minuutje of 5. Hoor je wellicht je favoriete plaat. Zometeen hier op de radio.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: In Hoensbroek heeft de politie bij meerdere invallen 6 verdachten aangehouden. Het gaat om 4 mannen van 26, 36, 44 en 65 jaar. En 2 vrouwen van 29 en 34. De invallen vonden plaats in 4 woningen en maken deel uit van een lopend onderzoek naar drugshandel en mogelijk gerelateerd geweld in de regio. Bij de doorzoekingen zijn drugs, een vuurwapen en meerdere voertuigen in beslag genomen. De verdachten zitten op dit moment in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie verwacht dat het onderzoek nog verder wordt uitgebreid en sluit meer aanhoudingen niet uit. Aan de Rimburgerweg in Brunsum bij de golfbaan zijn maandagavond rond 10 uur 2 Duits sprekende NAVO-militairen belaagd. De 2 liepen daar toen meerdere personen uit een auto stapten en hen aanvielen. De slachtoffers hebben zich verweerd. Een van hen is later op eigen initiatief naar een arts gegaan. Er is geen buit gemaakt. Omdat het incident niet op militair terrein gebeurde, doet de Nederlandse politie het onderzoek. Er is een opsporingsonderzoek gestart. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Aan de Hamstraat tussen Heerlen en Kerkrade staat sinds 4 mei een interactief fietsstelbord van Zuid-Limburg bereikbaar. Het bord telt alle voorbijrijdende fietsers en laat direct zien hoeveel mensen dagelijks voor de fiets kiezen. De actie maakt deel uit van de campagne Das So Gefietst, die gezond en duurzaam reisgedrag wil stimuleren. Wethouder Raoul Vinken bezocht het bord en zegt dat het mensen net dat extra zetje kan geven om vaker te fietsen. Automobilisten worden niet geweerd, maar juist uitgenodigd om waar mogelijk de fiets te pakken. De circa 1500 early bird kopers van het geannuleerde Forever Festival in Landgraaf krijgen toch iets terug voor een ticket. Stichting Festival Experience, eigenaar van de merknaam, meldt dat bezoekers een bestaande ticket kunnen inzetten voor een reeks Limburgse festivals die meedoen aan een speciale compensatieregeling. Forever Festival zou in juli plaatsvinden op Megaland, maar ging niet door na het faillissement van organisator We Create Group. Een doorstart bleek onmogelijk. Om te voorkomen dat bezoekers met lege handen blijven, doen onder meer de Landgraafse tentfeesten, Pop on Top, Op Dree Festival, Real R&B Classics, Riverbeats en Stadsliefde mee. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het koel met wisselende bewolking. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen, op Hemelvaartsdag, opnieuw buien en hooguit 12 graden.
4: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Jouw nieuws.
1: Nee, dat kan niet. Neem het terug.
0: Swing right.
2: Hey,
0: jouw hit. Jouw nieuws.
1: Neem het terug.
0: Swing right.
2: Hey,
0: jouw hit. Jouw nieuws.
1: Neem het terug.
0: Swing right.
2: Hey,
3: ja, doe eens normaal, man.
1: Ga te ver.
3: Ja, doe eens normaal, man.
2: Maurice Kamelot.
0: Jouw hit. Jouw nieuws.
2: Ja.

Deze Snake, J Balvin en Tyga. Tyga, ook goed. Ik hoor, ja, ik zeg Tyga en ik hoor hem zeggen Tyga. Ik denk, daar maken we de Tyga van. Ook goed natuurlijk. En je hoorde Loco Contigo op RTV Park. Zat Bieber en Minaj, ook nog Beauty and the Beat. Jonas Bon, One of Us en Madonna met de Celebration in de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzeltje vrij. Gaan we eventjes terug in de tijd, mensen. Oh, heerlijk deze, hè. Ja, dit is er weer eentje, hè. Heerlijk, zeg. In de categorie. Dit is Boomtown Rats in de lunchshow Broodje Mouw.

0: Het zijn de Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. Ook niet op een woensdag. Dat is maar net hoe je het noemen wilt. Woensdag de 13e. Ja, welkom bij de lunchshow zo meteen na 1 uur. In deel nummer 2 uiteraard weer jouw plaat. Wat wil je horen? Geef door via de Parkzat.
1: What's up?
0: What's up inderdaad. Laat weten welke plaat jij wilt horen. Stuur ons een berichtje, hoor je hem wellicht straks. Tot 1 uur, Maxime en Hanna mee. En ik wil dat je liegt.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Ting.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consument en Markt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. Het doel is om verbruikers minder stroom tijdens piekuren op het volle net te laten benutten. Daardoor komt er meer ruimte om andere gebruikers aan te sluiten. De ACM zal de komende tijd kijken wat het plan voor consumenten gaat betekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Er werden ook ruim 50.000 dozen met nicotinezakjes gevonden. Dat is tabak in poedervorm. De NVWA zal de verboden producten vernietigen en dat moet door de eigenaren van de opslagen zelf betaald worden. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar NordSea zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. Veel klanten, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev, kregen met storingen te maken. Bij NordSea wordt met man en macht gewerkt om het reguliere stroomnet weer aan de praat te krijgen. De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Zowel op de Nederlandse wegen als op de wegen richting het buitenland kan het druk worden. De afgelopen jaren stond er op de avond voor Hemelvaartsdag een file van ruim 1000 kilometer. Het grootste oponthoud ontstaat vaak op de A2 en de A27, maar ook op de wegen rond Nijmegen en Arnhem. In Duitsland kan ook de nodige vertraging ontstaan door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat?
10: Audiofrenzy.nl.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes
4: die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
11: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
12: En papa durft niet in.
11: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl. Maurice Kammerloff.
13: Ja, alweer 1 uur geweest. Welkom bij deel 2 van de lunch. Broodje maar met Black Box zo meteen. Strike it up. Hoor je naar FC.

I don't want to dance. En ook Gimme Hope Joanna van Eddie Grant. Maar het leuke aan RTV Parkstad is dat je hier ook wel eens die plaatjes hoort. Dat je bij jezelf denkt van, oh ja. Dat had ik in dit geval ook. Do You Feel My Love? Uit, volgens mij is dit mijn geboortejaar geweest. 1980, ja. Ja, dat is al heel lang geleden, in ieder geval. Maar dat maakt ook allemaal verder niet uit. En je hoorde Do You Feel My Love dus op RTV Parkstad. Ook nog uitjes My Bruno Mars en Neo met Let Me Love You Until You Learn To Love Yourself. Hey, 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. Oh, nee, wacht, dat is verkeerd. Ik wou zeggen, er komen een aantal leuke dingen binnen via de Parkstad WhatsApp. Blijf ze ook eventjes doorsturen, je favoriete liedjes. Dan gaan we ze zo draaien.

0: Seks met een A, hè, van saxofoon. Even dat u niet alles door elkaar gooit. Flurry is er op Echt TV Parkstad. En daarvoor de klanken van Clouds, App en Vloed. Het is zo goed als 2:30. Dat betekent zo meteen de 20 minuten hits op rij. Non-stop een breuzeltje vrij. We lopen ietsjes uit, want er komen ook nog commercials en nieuwsberichten, et cetera. Dus het gaat allemaal goed komen. Zo meteen hier op de radio. Onder andere Sam Fender, Olivia Dean, Tom Jones en The Art of Noise. Lekker. En de Drops of Jupiter Train. Daarmee trappen we de 20 minuten hits op rij. Non-stop een breuzelvrij. Zo meteen af.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vuurste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: In de afgelopen 5 jaar zijn in Limburg 22 mensen om het leven gekomen door verdrinking. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gaat het om 9 slachtoffers. Vooral de Maas en omliggende plassen blijken verraderlijk. Het water lijkt rustig, maar onderstromingen en plotselinge kou zorgen regelmatig voor levensgevaarlijke situaties. Volgens de reddingsbrigade onderschatten veel mensen de risico's. De bovenlaag van het water kan warm aanvoelen, terwijl het daaronder ijskoud is. Dat kan leiden tot een koude shock, zoals bij meerdere fatale duiken, waar mensen achter hun gevallen telefoon het water insprongen. Jaarlijks verdrinken in Limburg gemiddeld 4 tot 5 mensen, waarbij Zuid-Limburg in verhouding meer slachtoffers kent dan het noorden. De reddingsbrigade houdt daarom van april tot oktober actief toezicht op dagstranden en wateren in de regio. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gebruikte de politie vorig jaar 2149 keer geweld. Bijna 6% meer dan een jaar eerder. Het meeste geweld gebeurde bij aanhoudingen, vooral in stedelijke gebieden als Heerlen, Kerkrade en Brunsum. Van de Limburgse meldingen voldeden 21 registraties niet aan de eigen voorschriften. En 88 gevallen moeten nog worden beoordeeld. Het hoogste aantal van alle eenheden. Rijkswaterstaat verwacht vandaag een drukke avondspits, vooral richting Zuid-Limburg. Door hemelvaart hebben veel mensen vrij en trekken ze er eerder op uit, waardoor de spits waarschijnlijk vroeger begint dan normaal. Voor Parkstad en omgeving wordt vooral drukte richting de grens verwacht. Op de A76 bij Bocholt kunnen files ontstaan door Duitse grenscontroles. Wegwerkzaamheden leveren de komende dagen nauwelijks hinder op. Na de afsluiting op de A2 blijft het nu rustig. Op hemelvaartsdag zelf en vrijdag is er geen echte spits, maar wordt het wel druk richting attractieparken en vooral het Designer Outlet in Roermond. Als Duitsland vrij is, loopt de N280 traditiegetrouw snel vast. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen op hemelvaartsdag opnieuw buien en hooguit 12 graden.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: non-stop en breukelvrij.
1: RTV Parkstad.
0: Maurice Kamelot. Maurice
2: Kamelot. En ik zeg wat ik vind. En ik vind, dus ik zeg dat zo vaak en wanneer ik ook maar wil.
0: RTV Parkstad.

Rondé 21 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. Love of my life. Ook Macklemore, Sam Fender, Tom Jones en Train. En The Drops of Jupiter. Strakjes na 2 uur nog meer muziek op die radio.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
2: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
5: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daaraan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. S. zou op 14 oktober 2024 14 kogels op het slachtoffer hebben afgevuurd. Alagoes zat samen met zijn vriendin in de auto bij het sportpark Krailo in Hilversum. De vrouw wist te vluchten. Volgens het OM gaat het hier om een wraakactie. S. was begin oktober 2024 slachtoffer geworden van een ribdeal en daar zou Alagoes bij betrokken zijn geweest. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Medewerkers weten waar de cheetah uithangt en er wordt op het juiste moment gewacht om het dier te verdoven. Vanmorgen ontdekte een verzorger dat de cheetah niet in haar verblijf zat. Ze bevindt zich nu in een stuk bosachtig gebied. Zodra het dier is gevangen en weer is teruggeplaatst in haar verblijf, gaat het park weer open. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Op 17 april werd een staakt het vuren afgesproken, maar Israël blijft doelen in Libanon aanvallen. Morgen praten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers in de Verenigde Staten met elkaar. De Amerikanen bemiddelen, net zoals de vorige keer op 14 april. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
9: Een lekkere geur is essentieel.
10: Maar wat is jouw favoriete geur?
9: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
10: tot Michael Kors.
9: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Niels en RTP Parkstad.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
0: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: rummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Marketing.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: In de afgelopen 5 jaar zijn in Limburg 22 mensen om het leven gekomen door verdrinking. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gaat het om 9 slachtoffers. Vooral de Maas en omliggende plassen blijken verraderlijk. Het water lijkt rustig, maar onderstromingen en plotselinge kou zorgen regelmatig voor levensgevaarlijke situaties. Volgens de reddingsbrigade onderschatten veel mensen de risico's. De bovenlaag van het water kan warm aanvoelen, terwijl het daaronder ijskoud is. Dat kan leiden tot een koude shock, zoals bij meerdere fatale duiken, waar mensen achter hun gevallen telefoon het water insprongen. Jaarlijks verdrinken in Limburg gemiddeld 4 tot 5 mensen, waarbij Zuid-Limburg in verhouding meer slachtoffers kent dan het noorden. De reddingsbrigade houdt daarom van april tot oktober actief toezicht op dagstranden en wateren in de regio. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gebruikte de politie vorig jaar 2149 keer geweld. Bijna 6% meer dan een jaar eerder. Het meeste geweld gebeurde bij aanhoudingen, vooral in stedelijke gebieden als Heerlen, Kerkrade en Brunsum. Van de Limburgse meldingen voldeden 21 registraties niet aan de eigen voorschriften. En 88 gevallen moeten nog worden beoordeeld. Het hoogste aantal van alle eenheden. Rijkswaterstaat verwacht vandaag een drukke avondspits, vooral richting Zuid-Limburg. Door hemelvaart hebben veel mensen vrij en trekken ze er eerder op uit, waardoor de spits waarschijnlijk vroeger begint dan normaal. Voor Parkstad en omgeving wordt vooral drukte richting de grens verwacht. Op de A76 bij Bocholt kunnen files ontstaan door Duitse grenscontroles. Wegwerkzaamheden leveren de komende dagen nauwelijks hinder op. Na de afsluiting op de A2 blijft het nu rustig. Op hemelvaartsdag zelf en vrijdag is er geen echte spits, maar wordt het wel druk richting attractieparken en vooral het Designer Outlet in Roermond. Als Duitsland vrij is, loopt de N280 traditiegetrouw snel vast. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen op Hemelvaartsdag opnieuw buien en hooguit 12 graden.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en reuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Want het oog wil ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Links een jonge blonde vrouw met de letters PVV, rechts een booskijkende oudere vrouw met hoofddoek en de letters P van de A. Volgens het OM zijn er niet genoeg aanknopingspunten dat de afbeelding bedoeld was om een groep mensen te beledigen of aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld. Er kwamen zo'n 1600 meldingen over de afbeelding binnen. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip de Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. Het virus wordt doorgaans via knaagdieren overgedragen. Het meest waarschijnlijk is dat het virus via die weg aan boord van het cruiseschip is gekomen. Op het schip zouden besmettingen van mens op mens hebben plaatsgevonden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn tot dusver geen bewijzen van een mutatie. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel in dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Zij pleiten voor vrijspraak. Volgens de advocaten heeft de man geprobeerd de vrouw te redden. Twee pathologen concludeerden los van elkaar dat de letsels van de vrouw mogelijk meer bij zelfdoding passen dan bij moord. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond.
8: Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
14: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
15: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfeulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
14: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer. Een heerle. Cafébrakke.nl.
16: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
17: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
16: Inderdaad, echt vakwerk.
17: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
18: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Randstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
2: In de afgelopen 5 jaar zijn in Limburg 22 mensen om het leven gekomen door verdrinking. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gaat het om 9 slachtoffers. Vooral de Maas en omliggende plassen blijken verraderlijk. Het water lijkt rustig, maar onderstromingen en plotselinge kou zorgen regelmatig voor levensgevaarlijke situaties. Volgens de reddingsbrigade onderschatten veel mensen de risico's. De bovenlaag van het water kan warm aanvoelen, terwijl het daaronder ijskoud is. Dat kan leiden tot een koude shock, zoals bij meerdere fatale duiken, waar mensen achter een gevallen telefoon het water insprongen. Jaarlijks verdrinken in Limburg gemiddeld 4 tot 5 mensen, waarbij Zuid-Limburg in verhouding meer slachtoffers kent dan het noorden. De reddingsbrigade houdt daarom van april tot oktober actief toezicht op dagstranden en wateren in de regio. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gebruikte de politie vorig jaar 2149 keer geweld. Bijna 6% meer dan een jaar eerder. Het meeste geweld gebeurde bij aanhoudingen, vooral in stedelijke gebieden als Heerlen, Kerkrade en Brunsum. Van de Limburgse meldingen voldeden 21 registraties niet aan de eigen voorschriften. En 88 gevallen moeten nog worden beoordeeld. Het hoogste aantal van alle eenheden. Rijkswaterstaat verwacht vandaag een drukke avondspits, vooral richting Zuid-Limburg. Door hemelvaart hebben veel mensen vrij en trekken ze er eerder op uit, waardoor de spits waarschijnlijk vroeger begint dan normaal. Voor Parkstad en omgeving wordt vooral drukte richting de grens verwacht. Op de A76 bij Bocholt kunnen files ontstaan door Duitse grenscontroles. Wegwerkzaamheden leveren de komende dagen nauwelijks hinder op. Na de afsluiting op de A2 blijft het nu rustig. Op hemelvaartsdag zelf en vrijdag is er geen echte spits, maar wordt het wel druk richting attractieparken en vooral het Designer Outlet in Roermond. Als Duitsland vrij is, loopt de N280 traditiegetrouw snel vast. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen op hemelvaartsdag opnieuw buien en hooguit 12 graden.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Ekkerade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hit.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. 6 jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde door vuurwerk af te steken. Een 7e uit Overbetuwe had een gebiedsverbod. Vorige week vrijdag hield de politie ook al 6 mensen aan. Zaterdag maar liefst 26. Op die avond werd een boa mishandeld en werd de politie met onder andere vuurwerk bekogeld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Normaal gesproken neemt het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met 20.000 toe. In maart ging het om maar liefst 110.000 contracten. Ons aardgas komt voor 2/3 uit het buitenland en internationale conflicten zorgen snel voor hogere energiekosten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het grootste deel van de mensen waarvan de gevoelige informatie op straat kwam te liggen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van mensen die bijvoorbeeld een huid- of urineonderzoek hadden gehad, werden gehackt. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dat plan was er al in 2009, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dit in 3 jaar voor elkaar krijgen. Justitieminister Van Weel wil dat de prostitutie veiliger wordt en gaat ook uitzoeken of er een pooierverbod in het leven kan worden geroepen. Van Weel wil af van het misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende prostituees. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad, Richard Reggers.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint-Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
6: Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
8: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Een lekkere geur is essentieel.
13: Maar wat is jouw favoriete geur?
12: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
13: tot Michael Kors.
12: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
14: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel. Bij Poelman Parfums.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
2: En die zit klaar op deze woensdag 13 mei om te beginnen met de middagshow. En we gaan meteen beginnen met Suzanne en Freek. Jouw hit, jouw lied. Hier is Halverwege.

Mr. John Bon Jovi. En In These Arms. Met daarvoor Suzanne Freek met Halverwege. En daarmee begonnen we dus de middagshow op deze woensdag 13 mei. En de woensdag, ja, je weet het, daarna is de donderdag. Maar ja, dat is een feestdag. Dus het is een beetje richting het weekend. Beetje al voor de feestdag. Lekker toch?

One Republic en All These Right Moves bij Parkstad. Zometeen wordt het tegeltje even van de muur gehaald. En ik zie al iets staan. Het gaat over chaos. Terwijl wat rot in je huis. Ken je dat? Of denk je, nee, dat heb ik helemaal niet. Mijn neus ziet er spik en span uit. Nou, zometeen gaat de spreuk erover. Maar eerst de Clean Bandit en Anne-Marie en Crybaby.

The Clean Bandit, tezamen met de Anna Marie en de Cry Baby. Oké, de spreuk van de dag. Oftewel, wat staat op het tegeltje geschreven? Nou, dan komt die, beetje chaos in huis. Ik heb geen chaos in huis. Ik heb een creatieve opslag.

0: Simply Plan en Jabal met zijn Bang Bang Bang en The Summer Paradise. Zometeen het nieuws uit Parkstad. En daarna de 20 minuten hit non-stop en breudeltje vrij. Met Michael Dublé, Sam Vedder en The Blue Boy. Remember Me.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late-night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: In de afgelopen 5 jaar zijn in Limburg 22 mensen om het leven gekomen door verdrinking. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gaat het om 9 slachtoffers. Vooral de Maas en omliggende plassen blijken verraderlijk. Het water lijkt rustig, maar onderstromingen en plotselinge kou zorgen regelmatig voor levensgevaarlijke situaties. Volgens de reddingsbrigade onderschatten veel mensen de risico's. De bovenlaag van het water kan warm aanvoelen, terwijl het daaronder ijskoud is. Dat kan leiden tot een koude shock, zoals bij meerdere fatale duiken, waar mensen achter hun gevallen telefoon het water insprongen. Jaarlijks verdrinken in Limburg gemiddeld 4 tot 5 mensen, waarbij Zuid-Limburg in verhouding meer slachtoffers kent dan het noorden. De reddingsbrigade houdt daarom van april tot oktober actief toezicht op dagstranden en wateren in de regio. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gebruikte de politie vorig jaar 2149 keer geweld. Bijna 6% meer dan een jaar eerder. Het meeste geweld gebeurde bij aanhoudingen, vooral in stedelijke gebieden als Heerlen, Kerkrade en Brunsum. Van de Limburgse meldingen voldeden 21 registraties niet aan de eigen voorschriften. En 88 gevallen moeten nog worden beoordeeld. Het hoogste aantal van alle eenheden. Rijkswaterstaat verwacht vandaag een drukke avondspits, vooral richting Zuid-Limburg. Door hemelvaart hebben veel mensen vrij en trekken ze er eerder op uit, waardoor de spits waarschijnlijk vroeger begint dan normaal. Voor Parkstad en omgeving wordt vooral drukte richting de grens verwacht. Op de A76 bij Bocholt kunnen files ontstaan door Duitse grenscontroles. Wegwerkzaamheden leveren de komende dagen nauwelijks hinder op. Na de afsluiting op de A2 blijft het nu rustig. Op hemelvaartsdag zelf en vrijdag is er geen echte spits, maar wordt het wel druk richting attractieparken en vooral het Designer Outlet in Roermond. Als Duitsland vrij is, loopt de N280 traditiegetrouw snel vast. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen op hemelvaartsdag opnieuw buien en hooguit 12 graden.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: 89.2 FM.
3: Jouw hit, jouw nieuws.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu. Let's go! 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Michael Dublé. Dus inderdaad, zo heet hij. Met de voor Sam Vedder en The Blue Boy. Please Remember Me. Oftewel, dat waar dit in de 20 minuten hit. Non-stop ben breuzeltje vrij. Wat zou er gebeurd zijn in Parkstad op deze woensdag 13 mei? Bijvoorbeeld in het jaar 1961 en het jaar 1977. Waar hadden we het toen over?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1961. In Voerendaal wordt gestart met de bouw van een nieuw gemeenschaphuis. Het gebouw moet ruimte bieden aan verenigingen, bijeenkomsten en lokale evenementen. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 1977. In Heerlen worden plannen bekendgemaakt voor de modernisering van het stadscentrum. Daarbij staan nieuwe winkelvoorzieningen gepland en een betere bereikbaarheid staat daar.

Helene Fischer. Atemloos, toch die zat. Dat betekende voor Helene Fischer heel veel op deze plaat. Toen werd ze, dat zeggen, een megaster. Vooral in Duitsland, maar ook daarbuiten, absoluut. Zometeen het tweede gedeelte van de middagshow. Met daarin Liberty X en Roxy Dekker. Dus ik zeg tot zometeen voor deel 2.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hit.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. Zorgverleners moeten breed gaan samenwerken om patiënten te kunnen helpen. En ook moet de registratie van patiënten verbeteren, zodat inzichtelijk wordt hoe groot de patiëntengroep is. Eind dit jaar komt er een einde aan de financiering van C-Support, de stichting die post-COVID-patiënten helpt. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Voorzitter von der Leyen zegt dat er voor dit soort therapieën in de Unie geen plaats is. Eerder was een petitie aangeboden om de therapie in de lidstaten te verbieden. Deze petitie werd ruim 1 miljoen keer ondertekend. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Op een doorsnee woensdagmiddag staat er rond dit tijdstip ongeveer 360 kilometer file. Nu is dat 670 kilometer. Veel mensen trekken er dit hemelvaartsweekend op uit. De drukte gaat alle kanten op. Nederlanders onderweg naar België en Duitsland, maar ook Duitsers en Belgen die juist naar Nederland komen. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda en de A2 van Maastricht naar Eindhoven lopen automobilisten vertraging op vanwege ongelukken. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. In deze speciale gevangenis wachten zo'n 1400 migranten op deportatie. Het is gelegen in een moerasgebied, de Everglades, en in de buurt wemelt het er van de krokodillen en pythons. Volgens verschillende Amerikaanse media worden de gevangenen begin volgende maand naar andere gevangenissen overgeplaatst. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
10: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig

0: Ik sloot spallen en wisselen. Mijn meubelzaak.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Regger.
4: En die zit klaar voor het tweede gedeelte van de middenshow van Parkstad. En we gaan meteen van start. Hier is Roxy Dekker.
5: Jouw hits, jouw
4: Casual

0: Liberty X en Just a Little. Met daarvoor Roxy Dekker en Catchable. En het mooie is, Roxy Dekker, die heb ik een keer live gezien. Namens, of tijdens Mama's Pride. Dat is een gratis festival in Geleen. En toen trad dus Roxy Dekker op. Maar dat was een geboekt toen Roxy Dekker nog niet de hit Set the Fire had. Dat werd toen net een hit. Dus in één keer werd het wel druk natuurlijk met heel veel mensen die denken, oh, Roxy Dekker. En zij kwam de bühne op, zong twee liedjes en bye bye.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met zometeen de spreuk.

Offenbach en Miles Away bij Parkstad. Zometeen de spreuk van vandaag. Heb je hem gemist in het afgelopen uur? Geen probleem. Het gaat over een beetje chaos, oftewel wat rotzooi in huis. Daar gaat hij over. Naar Greece.

0: Ja hoor, ik zag je meezingen. Ik moet ook zeggen, ik zat ook mee te zingen. Helemaal niet erg. Grease, and you're the one that I want. Even kijken naar het tegeltje, wat staat erop? Over chaos gesproken. Ik heb geen chaos in huis. Ik heb een creatieve opslag.
1: Jouw hits, jouw nieuws. RTP

0: Bruno Mars en Treasure. En die Treasure, ja, ze heet de coverband. Wat Bruno Mars nou doet, doet het trouwens ontzettend goed. Dus wat dat betreft een goed gekozen naam. Een nieuws uit Parkstad komt er zo meteen aan. En natuurlijk de 20 minuten hit non-stop en Breudeltje Vrij. Dat betekent zometeen op de radio Shawn Mendes, de Pussycat Dolls, Bella Kay, Mark Ritten met Friday.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
8: In de afgelopen 5 jaar zijn in Limburg 22 mensen om het leven gekomen door verdrinking. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gaat het om 9 slachtoffers. Vooral de Maas en omliggende plassen blijken verraderlijk. Het water lijkt rustig, maar onderstromingen en plotselinge kou zorgen regelmatig voor levensgevaarlijke situaties. Volgens de reddingsbrigade onderschatten veel mensen de risico's. De bovenlaag van het water kan warm aanvoelen, terwijl het daaronder ijskoud is. Dat kan leiden tot een koude shock, zoals bij meerdere fatale duiken, waar mensen achter hun gevallen telefoon het water insprongen. Jaarlijks verdrinken in Limburg gemiddeld 4 tot 5 mensen, waarbij Zuid-Limburg in verhouding meer slachtoffers kent dan het noorden. De reddingsbrigade houdt daarom van april tot oktober actief toezicht op dagstranden en wateren in de regio. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gebruikte de politie vorig jaar 2149 keer geweld. Bijna 6% meer dan een jaar eerder. Het meeste geweld gebeurde bij aanhoudingen, vooral in stedelijke gebieden als Heerlen, Kerkrade en Brunsum. Van de Limburgse meldingen voldeden 21 registraties niet aan de eigen voorschriften. En 88 gevallen moeten nog worden beoordeeld. Het hoogste aantal van alle eenheden. Rijkswaterstaat verwacht vandaag een drukke avondspits, vooral richting Zuid-Limburg. Door hemelvaart hebben veel mensen vrij en trekken ze er eerder op uit, waardoor de spits waarschijnlijk vroeger begint dan normaal. Voor Parkstad en omgeving wordt vooral drukte richting de grens verwacht. Op de A76 bij Bocholt kunnen files ontstaan door Duitse grenscontroles. Wegwerkzaamheden leveren de komende dagen nauwelijks hinder op. Na de afsluiting op de A2 blijft het nu rustig. Op hemelvaartsdag zelf en vrijdag is er geen echte spits, maar wordt het wel druk richting attractieparken en vooral het Designer Outlet in Roermond. Als Duitsland vrij is, loopt de N280 traditiegetrouw snel vast. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen op hemelvaartsdag opnieuw buien en hooguit 12 graden.
7: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
9: 89.2 FM.
0: Jouw hit, jouw nieuws.
9: RTV Parkstad.
0: Met nu.
10: Let's go!
0: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Desireless met Voyage, Voyage. Met ervoor Shawn Mendes, Pussycat Dolls, Bella Kay en Wrighton. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hits. Non-stop en bla bla bla, breuzeltje vrij. Maar ja, wat gebeurde op deze woensdag 13 mei hier in Parkstad? Bijvoorbeeld in het jaar 2004. En kun je nog herinneren het jaar 2021? Wat gebeurde er toen?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 2004. In Brunsum opende een nieuwe wandelgebied aan de rand van de Brunsumer Heide. Natuurliefhebbers reageerden reuze enthousiast daarop. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 2021. In Landgraaf worden inwoners betrokken bij de plannen voor duurzame energieprojecten. De gemeente organiseert informatieavonden en inspraakmomenten.

Damiano, David en The First Time. Bij Barksdad, vrienden, het zit erop hoor. De middagshow. En morgen, ah, heel veel mensen hebben morgen vrij. Dat is fijn. Zometeen Bas op de radio. Maar ik ben er gewoon hoor. Bis morgen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Want het oog wil ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
8: Bij Poelman Parfums.
9: Kom binnen.
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
11: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
12: RTV Parkstad.
13: Jouw hit.
12: Jouw nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens de initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dicht bij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Die vrouw werd voor vertrek uit het KLM-toestel gehaald en overleed later. Volgens het ECDC lopen vooral passagiers in dezelfde rij of vlakbij extra risico. Andere reizigers hoeven alleen maar alert te zijn op klachten. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. Twee verdachten van 17 jaar blijven nog 60 dagen in voorarrest. Een derde verdachte van 18 jaar blijft nog 30 dagen vastzitten. Bij de vechtpartij eind maart werd een 29-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoorn doodgestoken. Bij het geweld in het uitgaansgebied waren toen ongeveer 20 mensen betrokken. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. en de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vriendjens.
13: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
15: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: In de afgelopen 5 jaar zijn in Limburg 22 mensen om het leven gekomen door verdrinking. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gaat het om 9 slachtoffers. Vooral de Maas en omliggende plassen blijken verraderlijk. Het water lijkt rustig, maar onderstromingen en plotselinge kou zorgen regelmatig voor levensgevaarlijke situaties. Volgens de reddingsbrigade onderschatten veel mensen de risico's. De bovenlaag van het water kan warm aanvoelen, terwijl het daaronder ijskoud is. Dat kan leiden tot een koude shock, zoals bij meerdere fatale duiken, waar mensen achter hun gevallen telefoon het water insprongen. Jaarlijks verdrinken in Limburg gemiddeld 4 tot 5 mensen, waarbij Zuid-Limburg in verhouding meer slachtoffers kent dan het noorden. De reddingsbrigade houdt daarom van april tot oktober actief toezicht op dagstranden en wateren in de regio. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gebruikte de politie vorig jaar 2149 keer geweld. Bijna 6% meer dan een jaar eerder. Het meeste geweld gebeurde bij aanhoudingen, vooral in stedelijke gebieden als Heerlen, Kerkrade en Brunsum. Van de Limburgse meldingen voldeden 21 registraties niet aan de eigen voorschriften. En 88 gevallen moeten nog worden beoordeeld. Het hoogste aantal van alle eenheden. Rijkswaterstaat verwacht vandaag een drukke avondspits, vooral richting Zuid-Limburg. Door hemelvaart hebben veel mensen vrij en trekken ze er eerder op uit, waardoor de spits waarschijnlijk vroeger begint dan normaal. Voor Parkstad en omgeving wordt vooral drukte richting de grens verwacht. Op de A76 bij Bocholt kunnen files ontstaan door Duitse grenscontroles. Wegwerkzaamheden leveren de komende dagen nauwelijks hinder op. Na de afsluiting op de A2 blijft het nu rustig. Op hemelvaartsdag zelf en vrijdag is er geen echte spits, maar wordt het wel druk richting attractieparken en vooral het Designer Outlet in Roermond. Als Duitsland vrij is, loopt de N280 traditiegetrouw snel vast. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen op hemelvaartsdag opnieuw buien en hooguit 12 graden.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: ook te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. Twee Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. De Duitse politie zette de achtervolging in toen het duo stoptekens negeerde. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. De twee mannen uit Utrecht en Amersfoort zijn daarna direct aangehouden. Duitsland heeft inmiddels om uitlevering van de beide verdachten gevraagd. Hoe snel dat gaat gebeuren is niet duidelijk. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Gietjens.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kammetje, kammetje, zet je de wekker?
1: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor.
9: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
12: In Hoensbroek heeft de politie bij meerdere invallen 6 verdachten aangehouden. Het gaat om 4 mannen van 26, 36, 44 en 65 jaar. En 2 vrouwen van 29 en 34. De invallen vonden plaats in 4 woningen en maken deel uit van een lopend onderzoek naar drugshandel en mogelijk gerelateerd geweld in de regio. Bij de doorzoekingen zijn drugs, een vuurwapen en meerdere voertuigen in beslag genomen. De verdachten zitten op dit moment in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie verwacht dat het onderzoek nog verder wordt uitgebreid en sluit meer aanhoudingen niet uit. Aan de Rimburgerweg in Brunsum bij de golfbaan zijn maandagavond rond 10 uur 2 Duitssprekende NAVO-militairen belaagd. De 2 liepen daar toen meerdere personen uit een auto stapten en hen aanvielen. De slachtoffers hebben zich verweerd. Een van hen is later op eigen initiatief naar een arts gegaan. Er is geen buit gemaakt. Omdat het incident niet op militair terrein gebeurde, doet de Nederlandse politie het onderzoek. Er is een opsporingsonderzoek gestart. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gebruikte de politie vorig jaar 2149 keer geweld, bijna 6% meer dan een jaar eerder. Het meeste geweld gebeurde bij aanhoudingen, vooral in stedelijke gebieden als Heerlen, Kerkrade en Brunsum. Van de Limburgse meldingen voldeden 21 registraties niet aan de eigen voorschriften. En 88 gevallen moeten nog worden beoordeeld, het hoogste aantal van alle eenheden. Rijkswaterstaat verwacht vandaag een drukke avondspits, vooral richting Zuid-Limburg. Door hemelvaart hebben veel mensen vrij en trekken ze er eerder op uit, waardoor de spits waarschijnlijk vroeger begint dan normaal. Voor Parkstad en omgeving wordt vooral drukte richting de grens verwacht. Op de A76 bij Bocholt kunnen files ontstaan door Duitse grenscontroles. Wegwerkzaamheden leveren de komende dagen nauwelijks hinder op. Na de afsluiting op de A2 blijft het nu rustig. Op hemelvaartsdag zelf en vrijdag is er geen echte spits, maar wordt het wel druk richting attractieparken en vooral het designer outlet in Roermond. Als Duitsland vrij is, loopt de N280 traditiegetrouw snel vast. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen op hemelvaartsdag opnieuw buien en hooguit 12 graden.
11: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
11: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
11: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. Mensen mogen daar alleen komen als ze een aantoonbare reden hebben. Ook zijn samenscholingen verboden en worden auto's gecontroleerd. De maatregelen volgen op de brandstichting bij het gemeentehuis waar asielzoekers verblijven. Demonstranten gooiden daar met vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. De Verenigde Staten willen hun militaire rol in Europa langzaam verkleinen. Zo kunnen de Amerikanen zich meer richten op de concurrentie met China. De plannen moeten op de komende NAVO-top worden besproken. Volgens Rutte krijgen Europese landen de tijd om hun militaire slagkracht verder op te bouwen. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Ja, terwijl de stortbuien over je heen vallen vanavond. En er zelfs ook nog, heb ik begrepen, hier en daar hagelkorrels bij zitten. Heet ik jou hartelijk warm welkom bij de Parkstad Cultuuragenda vanavond. Met in het eerste en het tweede uur live gasten. En we gaan eens even naar onze eerste gast van vanavond. Een jonge man met veel ambities. En welke ambities dat zijn, daar gaan we zo meteen alles over horen. Stel je eens even kort voor.
1: Goedenavond, ik ben Roger Chapin en ik ga dit jaar deelnemen aan Alp du Zes.
0: Alp du Zes, even voor de kijker en luisteraar die nog niet precies weet wat Alp du Zes is.
1: Is eigenlijk een heuveltje oplopen voor het kankerfonds.
0: Een heuveltje?
1: Ja,
0: een heuveltje. Ja, een heuveltje, zegt hij. Roger Chapin, die lichamelijk heel wat in zijn leven heeft meegemaakt, daar hoort hij zo meteen alles over. En dan toch dat weten op te brengen om als een kei iets te gaan doen. En wat hij gaat doen, ja, dat heb je net al een beetje gehoord. Maar de voorgeschiedenis daarvan en hoe dat allemaal gaat. En Papendal en weet je wat, u gaat het allemaal horen.

0: Roger Chapin is sowieso een aparte naam. Waar komt Chapin vandaan? Dat klinkt een beetje Frans, hè?
1: Ja, het is een Franse naam. En oorspronkelijk heeft iemand ooit van de familie het nagezocht. En dan komen we in eerste instantie uit in België en uiteindelijk in Zuid-Frankrijk.
0: Aha, een beetje Belgiek. Oké. Okay. Ja. Roger, even terug naar zeg maar jouw jeugd, hè. Vertel, je wordt geboren en toen al meteen eigenlijk complicaties. Hè?
1: Ja, ik ben geboren met astma, dus ik ben sowieso iets te vroeg geboren volgens de doktoren. Dus ik heb mijn eerste tijd in de couveuse geleefd. Toen helaas wel thuisgekomen, maar bleek dus dat ik astma had. Waardoor natuurlijk mijn kinderjaren best beperkt waren, want ik was meer in het ziekenhuis dan buiten het ziekenhuis. Natuurlijk ook heel vroeg begonnen met bepaalde medicaties. En eentje daarvan was helaas prednison.
0: Wacht even, hoe oud was jij toen jij al aan de prednison moest dan?
1: 11, 12 jaar.
0: Oeh, dat is heftig.
1: Ja.
0: Dat is vrij heftig, want dan gebeurt er iets wat je eigenlijk liever niet wil op die jonge leeftijd, hè?
1: Nee, ja, je wordt wat. De keuze werd mijn ouders gegeven van wat wil je? Een smal kind wat continu weer in het ziekenhuis ligt, of een iets breder kind die tenminste wel kan leven. En ja, dan was de keuze vrij snel gemaakt. Mijn ouders wouden natuurlijk dat ik toch wel een leuke jeugd zou hebben en dat ik in ieder geval kon leven. En dat is op zich ook wel gelukt.
0: Want het waren niet alleen astma-aanvallen. Hè? De longontsteking, was dat een verschijnsel wat daar automatisch bij hoorde? Omdat je niet durfde door te hoesten? Ik noem maar even iets.
1: Ja, de longontstekingen kwamen eigenlijk altijd naar aanleiding van een allergische reactie op dergelijke. Het was bij mij zo, of ik had uitslag op mijn armen en benen, of ik had dus inderdaad iets met astma of een longontsteking. Dus dat wisselde zich eigenlijk af.
0: Ja, en nou moet ik wel zeggen, je hebt me een klein beetje gestuurd, hè. Je hebt toch leuke momenten met je ouders ook gehad, hè. Zoals, vertel. Tot je 18e levensjaar, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, ik heb eigenlijk altijd bij de carnavalsvereniging gezeten in Hulsberg.
0: Wie heet je die?
1: De Beumerwalders.
0: De Beumerwalders, ja, dat klinkt een beetje naar Beumerwald.
1: Ja, ze drinken daar ook best wel Beumerwald bitter af en toe. Maar ja, was ik toen te jong voor. Sorry, ik moet Nederlands praten.
0: Beumerwald bitter, nooit van gehoord. Zou wel een of andere kruidenbitter zijn?
1: Ja.
0: Was die goed voor astma trouwens of niet?
1: Ik zou het niet weten. Ik mocht niet proberen toen.
0: Oké, okay, vertel wel.
1: Ja, ik heb daar eigenlijk altijd eerst in de jeugdraad gezeten. Toen bleek dat ik toch wel iets van met presenteren kon doen. Dus toen mocht ik al op vrij jonge leeftijd de jeugdzittingen presenteren. Mm-hmm. Eerst met z'n tweeën en daarna helemaal alleen. Toen ben ik eigenlijk een beetje jeugdspreekstalmeester geworden, omdat je geef een ogenblik te oud wordt voor de jeugdraad. Mm-hmm. En dan uiteindelijk ben ik gestopt toen ik 21 was. Daarbij was mijn vader voetbaltrainer in best veel Limburgse clubs. En ja, regelmatig werden we daar kampioen en daar heb ik altijd fijn mee mogen feesten.
0: In Hulsberg?
1: In Hulsberg zijn we jeugdkampioen geworden. Hmm. Ja, dan een hele baan, Welte en Doenrade als ik het... heeft hij dan met de senioren kampioenschappen.
0: En dat was Lou Chapin, hè, voor het geval dat u denkt... wie was die vader van Roger?
1: Ja.
0: Goed, wij gaan dadelijk praten over na je 18e... Hè, toen je wat meer aan sport kon doen... maar ook flinker was geworden door de prednison. Daar zo meteen meer over.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is RTV Parkstad.

0: Katarina en The Waves. Walking on Sunshine. Je had deze plaat onder andere uitgekozen, hè, Roger. Eye of the Tiger hoorden we er straks ook. Wat heb je met die twee plaatjes? Eye of the Tiger natuurlijk, de kracht, hè?
1: Ja, op het moment dat ik tijdens het trainen of dergelijke wat moeilijk zit, dan automatisch Eye of the Tiger. Dan, net zoals in de film, wil je de trap oplopen. Dan krijg je wat extra kracht. En Walking on Sunshine is eigenlijk voor de kleine momenten dat het even wat moeilijker is. Of dat je wat somber inziet, dat je bang bent dat je het niet gaat redden. Dan draai ik die, dan word ik wat vrolijker en dan loopt het wat makkelijker.
0: Hij tilt het nu natuurlijk al een behoorlijke tip van die sluier op. Maar dat hadden we al gedaan, hè, omdat hij mee gaat doen aan Alpe d'Huez. Maar we gaan even naar het moment dat je wat ouder werd. Hè, en dat je na je 18e goed kon leven met astma. En vervolgens in de horeca komt te werken. Hè. Ja. En wat gebeurde er toen?
1: Ja, horecawerk zijn is voor de, zeg maar, als je ook prednison gebruikt, niet zo handig. Want eigenlijk iedere prednisonkuur kom je ongeveer een 10 kilo bij. Als je dan ook nog in de horeca werkt met onregelmatigheid en dergelijke.
0: En natuurlijk ook proeven aan de dingen die
1: je... Ja, zelf als kok ga je ook nog extra proeven. Dus dan wordt die 10 kilo wordt gauw 12 tot 14 kilo.
0: Ja.
1: En dan gaan er toch maar altijd 6 of 7 van af. De rest blijft helaas hangen. Waardoor je dus qua gewicht steeds meer gaat toenemen.
0: Mm-hmm. Oké, en dan zijn we aangekomen in 2006. En toen gebeurde iets, hè?
1: Ja, 2006 kregen we allemaal, of heel Nederland kreeg ineens te maken met Alpe d'Huez. Er werd een uitzending op SBS6, meende ik dat toen was, gezonden. En toen zagen wij mensen die een berg op gaan lopen voor het kankerfonds. En ja, dat vonden mam en ik toen heel interessant. En we hebben dus eigenlijk daar toen echt de hele dag naar zitten kijken.
0: Ja, maar jij ging vroeger ook veel op vakantie in de Ardèche, hè, in het zuiden van Frankrijk. En eigenlijk droomde je naar aanleiding van die uitzending dat je dat eens ooit zou kunnen doen, hè, die Alpe d'Huez.
1: Ja, ik heb daar eigenlijk vroeger in mijn jeugdjaren zijn we daar best veel geweest. Wij zijn die berg toen ook wel eens een keer opgereden en ook wel een stukje opgelopen. Maar ja, die bergen daar in het zuiden zijn toch best mooi. En ja, ik heb toen eens een keer in het begin meteen al gezegd van als ik ooit het lichamelijk aan zou kunnen, dan wil ik hem graag lopen.
0: Maar we hebben het dan natuurlijk over de Alpe d'Huez.
1: Ja, Alpe d'Huez. Ja.
0: De Alpe d'Huez, ja. Die ze nu Alpe d'Huez noemen. Waar komt dat trouwens vandaan, Alpe d'Huez? Enig idee?
1: De fietsers moeten hem eigenlijk 6 keer op proberen te gaan. En van daaruit was het Alpe d'Huez.
0: Kijk, we weten het natuurlijk allemaal, maar we wilden het even van Roger zelf weten. Roger Chapin, dames en heren. Dan krijg je op een gegeven moment slecht nieuws. Het gaat slecht met je moeder. En vervolgens beloof jij haar iets en gebeurt er het een en ander met jouw lichaam, zeg maar.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Inderdaad, ongeveer 7,5 jaar tot 8 jaar geleden kregen wij het slechte nieuws dat mam kanker had.
0: Mm-hmm.
1: Dat was weer een uitzending van Alpe d'Huez. Ik heb die toen thuis gekeken. Mijn moeder heeft hem bij haar thuis gekeken. En ik heb toen eigenlijk toch wel telefonisch contact gehad. En toen heb ik de eerste keer echt de belofte gemaakt van mam, als ik ooit zal afvallen en ik kom uit dat ik weer fatsoenlijk kan bewegen, dan ga ik hem oplopen. En die belofte wil ik dit jaar gaan waarmaken.
0: Ja, maar om die belofte te kunnen waarmaken moest je eerst nog iets gaan doen, hè?
1: Ja, afvallen.
0: Afvallen.
1: Ja.
0: Gaan we het zo meteen over hebben, hoe Roger dat gedaan heeft. En voor alle mensen met een beetje overgewicht, luister hoe die jongen dat gedaan heeft.

0: Show Aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
1: Yeah.

is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: En we zijn weer terug met Roger Chapin. En ja, we moeten toch even een verwijzing maken naar het plaatje wat we daarnet draaiden van Danny Vera, Rollercoaster. Je hebt die plaat uitgekozen natuurlijk omdat het en met het overlijden van je moeder te maken heeft, maar ook omdat het jou op de een of andere manier kracht geeft, hè?
1: Ja, door het nummer eigenlijk, omdat mijn moeder het zo mooi vond, haal ik daar ook de kracht uit. En eigenlijk de tekst klopt. Het leven van mij is een rollercoaster geweest. En vooral de laatste jaren.
0: Ja, veel mensen zitten in een rollercoaster. En vooral na het corona gebeuren. Maar goed, dat terzijde. Je moeder komt te overlijden. Hè? Jij had haar beloofd die Alpe d'Huez te gaan lopen. Hè? Wat ben je toen gaan doen? Een ingrijpende... Ja, zeg maar operatie, hè?
1: Ja, na 3 keer afgewezen te zijn, mocht ik eindelijk gaan voor de gastric bypass. Het is een vrij ingrijpende operatie.
0: Even voor de duidelijkheid, dames en heren. Hoeveel woog jij toen?
1: Op het hoogste moment was het 208 kilo.
0: 208 kilo. En kijk eens wat nu hier zit. Hè. Het is nog een stevige vent, hè. Maar ja, goed, dat mag natuurlijk. Maar je hebt er meer dan 100 kilo vanaf nu, hè?
1: Ja, 115 om precies te zijn. De laatste keer dat ik me nou gewogen heb, weegde ik 93 kilo.
0: Oh, 2 kilo er vanaf. Ga zo door.
1: Ja, maar die 2 kilo probeer ik uiteindelijk weer met spieren terug te krijgen.
0: Kijk, je hebt dus die gastric bypass laten doen. Dat ging niet over roze. Hè. Vertel dat ook even voor mensen die daaraan denken. Want er zijn mensen die krijgen complicaties. Heb jij ook gehad, hè?
1: Ja, 1,5 jaar nadat ik de operatie heb gehad... was ik al rond 80, 85 kilo kwijt. Heb ik helaas een darmhernia gehad. Doordat je zoveel afvalt, op een toch wel korte termijn... heb je kans dat je dus gaatjes krijgt in de buikwand... waardoor de darmen daarin glippen. En dat noemen ze dan een darmhernia.
0: Kijk, en dan komen we langzaam bij Alpe d'Huez. Je schreef je in voor 2026, hè?
1: Ja, dat is niet helemaal soepel gegaan. Je krijgt de grote inschrijfdag. Daar heb ik me geprobeerd in te schrijven, maar dat lukte op een of andere manier niet.
0: Hij deed dat heel slim met 4 vrijwilligers van het GOC Parkstad. En vertel even de link naar GOC Parkstad.
1: Ja, ik ben vrijwilliger bij GOC Parkstad. Mag daar op dit moment penningmeester en secretaris zijn en evenementencoördinator. En wij hadden eigenlijk die dag een evenement gepland waar we naartoe moesten. En wij zijn 's morgens met 5 man bij elkaar gaan zitten om te zorgen dat ik in ieder geval ingeschreven kon worden.
0: En dat kwam omdat er alsnog 500 extra plaatsen bij kwamen.
1: Ja, omdat de eerste keer niet lukte, heb ik meteen een mail gestuurd waar ik mijn verhaal heb gedaan. Toen kregen we, ik en nog meerdere anderen natuurlijk... kregen een mailtje dat er een extra inschrijfmoment zou komen... voor 500 mensen die dan 's middags om 12 uur mogen starten.
0: Is dat nou naar aanleiding van jouw mailtje geweest? Want,
1: ik weet het niet. Ik denk stiekem wel. Maar ik denk dat wel meerdere mensen dat mailtje gestuurd hebben... en dat ze toen hebben gedacht dat ze toch 500 mensen... in de middaguren extra kunnen laten lopen en fietsen... omdat het dan wat rustiger is op het werk.
0: Ja, want het gaat dus plaatsvinden op 4 juni en wel om 12 uur daar in Frankrijk. Maar het begint dan serieus te worden en je moet niet alleen zorgen voor materiaal en conditie, maar je moet ook geld ophalen voor, laat maar zeggen, het KWF. Hè?
1: Ja.
0: En zegt Roger, dat is toch lastiger dan verwacht. Vertel, hoe heb je dat aangepakt? Hoe ging je dat doen?
1: Ja, ik dacht zelf dat dat wel makkelijk was. Omdat het is toch wel zo'n belangrijk fonds, vind ik. Vooral na het overlijden van een aantal mensen die ik kan. En ik ben toen eigenlijk in eerste instantie gewoon alleen begonnen... met de actiesite wat je krijgt via de inschrijving. Opgeven is geen optie.nl. Alleen, dan merk je dat je in de naaste familie gaat jou sponsoren. De vrienden, de collega's van je vader en eigen collega's. Ja, en dan kom je op een punt dat je denkt van... hé, ik ga het niet redden.
0: Ja.
1: Dus dan ga je acties bedenken.
0: Mm-hmm.
1: En die acties, daar ben ik nou mee begonnen. Ik ga bijvoorbeeld bidons verkopen. Ik ben engeltjes met namen het verkopen. Daar zit dan een theelichtje bij. Die neem ik dan ook mee naar al op de 6, die worden daar op de berg gezet. En na afloop ga ik ze halen, terughalen. En dan krijgen de mensen hem ook zelf thuis te staan.
0: Ik hou ze even in beeld. De bidon van Roger Chapin. De deelname aan de Alpe d'Huez. Daarnaast nog een luxueuzere bidon. Hè. Kijk eens aan, ook mooi. In een beetje aluminiumachtig verhaal. Dat is plastic. En natuurlijk het bandje. Verkoop je die dingen ook?
1: Ja, die kostte €2. En die gaat dan volledig naar Alpe d'Huez.
0: Als nou mensen zijn, hè, want er komt eigenlijk nog veel meer. Maar als er nou mensen zijn van, nou, ik wil die Roger wel even gaan steunen. Hoe kunnen ze dat doen?
1: Nou, je kunt inderdaad zeg maar mij steunen door de QR-link te scannen. Maar natuurlijk is dat vrij moeilijk nu via de radio om een QR-code te scannen. Dus dan kunnen de mensen ook kijken naar de site opgevenisgeenoptie.nl. Typ daar mijn achternaam in, Chapin, Chapin. En dan zie je mijn, kun je meteen op mijn site komen en daar kan gedoneerd worden.
0: Dubbele P?
1: Ja.
0: Ah, Chapin. Dus bij de website, noem hem nog even.
1: Opgeven is geen optie.
0: Nou, dat is één. Nou zeggen de mensen van ja, ik heb geen computer, ik wil toch doneren. Wat moeten ze dan doen? Gewoon even kijken waar kan ik Roger Chapin vinden en even in contact met je treden.
1: Dat kan ook, maar ze kunnen bijvoorbeeld morgen naar de markt komen in Hoensbroek. Daar staan wij met GOC en daar heb ik dus een eigen standje ook speciaal voor dit. En anders zijn ze van harte welkom bij ons op het GOC, want daar ben ik 3 keer in de week.
0: GOC Parkstad, vertel daar ook nog even kort iets over, want ik zou me kunnen voorstellen dat er mensen zijn die ook niet weten wat dat is. En ook dat de oprichters van GOC, vertel dat ook even.
1: Ja, GOC Parkstad is een geuniformeerd ontmoetingscentrum. Parkstad is eigenlijk voor alle geuniformeerden in Nederland mogen zijn bij ons van harte welkom. Daar kunnen mensen dus gezellig even een kop koffie komen drinken. En eventueel ook hun gesprek doen als ze daar interesse in hebben. Mm-hmm. Natuurlijk zijn wij niet alleen voor geuniformeerden open. Als mensen die onze warm hart toedragen, zijn die ook van harte welkom. Wij zitten op de Berenbosweg 1A. Dat is, vroeger was dat de tennisbanen. Een van de oprichters was Ariane Heuts, de vrouw van Piet Heuts. Ik heb daar met Piet al een paar keer over gepraat. En als Ariane eigenlijk niet zo had doorgezet, dan was het GOC nooit zo groot geweest als wat het nu is. En ik als eigenlijk de rechterhand van Piet probeer dus ook eigenlijk de werkwijze van Ariane terug te krijgen en ook in te zetten dat het ook zo groot blijft.
0: Nou, je zegt ook dat je verschillende verhalen hoort van mensen daar bij dat GOC Parkstad, wat je aan het denken zet. En ja, je noemt eigenlijk een Engelse term, hidden disabilities. Verborgen beperkingen waar je eigenlijk als buitenstaander geen rekening mee houdt. Hè?
1: Mm-hmm, dat klopt.
0: Hoe ervaar je dat?
1: De hidden disabilities, dat is eigenlijk een verborgen gebreken aan mensen, zoals ze het netjes zeggen. En het kan zijn bijvoorbeeld een PTSS mensen of mensen die met persoonlijkheidsstoornissen lopen of dergelijke, die gebeurd zijn door een trauma bijvoorbeeld.
0: We verwijzen dan meteen even naar Marcel Mullering, die vorig jaar bij mij in de uitzending is geweest, die met zijn hulphond in 30 dagen van Kerkrade naar Den Helder is gelopen. Hè. En onder andere, hij is ook de drijfveer geweest waarom dat jij zegt van, nou, als hem dat lukt, dan moet mij dat ook lukken. Hè.
1: Ja, ik hoop dat het mij zo gaat lukken. Maar hij is inderdaad een drijfveer geweest door de inzet wat hij en Pink, de hond natuurlijk ook. Mm-hmm. Heb ik gedacht van ja, het moet voor mij ook gewoon haalbaar zijn.
0: Wij praten zo meteen verder met Roger Chapin, met dubbele P, hè? Onthoud dat, Chapin. Over de Alpe d'Huez die hij op 4 juni hoopt te gaan lopen, maar ook wat Papendal voor een rol daarin speelt.

0: En u denkt misschien, hebben we nou carnaval aan de fiets hangen? Want u hoorde net proef maar op karakter. Roger, waarom heb je voor die plaat gekozen?
1: Puur alleen voor het refrein. Door dit refrein heb ik eigenlijk door hele zware momenten in de training de kracht gekregen om door te gaan. En ik heb altijd gezegd, ik kom die berg op, al is het op mijn knieën, dus op karakter.
0: Ja, en je hebt de artiesten gevraagd of je het refrein mocht gebruiken voor het doeleinde te halen. En je mocht het, hè? Dus ja. Je hebt het die twee gevraagd, verpreef maar. Wie schön is dat? Hoe mooi is dat? Wij gaan even naar afgelopen zondag, want jij moest naar Papendal, hè?
1: Ja, ik dacht, we kregen de uitnodiging van Al op de Zes om naar Papendal te komen, naar de kick-off. Mm-hmm. En dat is toch het huis van Team NL. En dat moet ik zeggen, dat was best indrukwekkend.
0: Hoeveel mensen waren daar?
1: Bijna 1700 mensen die op dat moment daar aanwezig waren.
0: Dat zijn natuurlijk nooit alle deelnemers. Dat zijn mensen die gewoon er naartoe gegaan zijn om die kick-off mee te maken.
1: Nee, dat zijn allemaal deelnemers geweest.
0: Ah, oké. Okay. 1600 ja. Uit Nederland.
1: Ja, we zijn met 5500 deelnemers mm-hmm. die dag. En iedereen moet zijn... wedstrijduniform ophalen. Mm-hmm. Het is eigenlijk dan een t-shirt en een broek. Sommige mensen hadden dan ook nog jasjes erbij. Je kon dan nog andere materialen kopen. Mm-hmm. Plus we krijgen daar een uitleg waar je nog allemaal mee moet regelen... en aan moet denken als je dan naartoe gaat.
0: Ja, een stukje voorbereiding natuurlijk. Want de Alpe d'Huez, ja, daar kan het spoken qua weer, hè?
1: Ja, ze zeggen wel eens, in boog 1 kan het de zon schijnen... en in de boog 3 kan het huilen van de regen. Het zijn toch 21 bochten. Het zijn 12,8 kilometer bergop. En uiteindelijk ga je dus 3,1 duizend hoogtemeters.
0: Ja, ik kan je vertellen, in de Alpen... ik ben daar ook wel vaker geweest. En in de Alpen, daar kun je het meemaken... dat je op 3 dagen 3 verschillende weertypes hebt. Of op een dag zelfs. Je hebt de zomer, de lente, de herfst en de winter... kan daar op tijd van 1 dag... en vooral in die hoogteverschillen, kan dat daar voorkomen. Hoe bereid jij je nou erop voor om uiteindelijk dat doel te gaan halen?
1: Ik ben begonnen eigenlijk in de sportschool. Voor mij, vooral in mijn afgelopen jaren, was de sportschool voor mij taboe. Ging ik eigenlijk nooit naartoe. Mm-hmm. Ja, dan begin je eigenlijk met op de loopband. En ja, uiteindelijk merk je toch dat de loopband gaat wat beter. En dan ga je proberen buiten te lopen. Mm-hmm. Al moet ik zeggen dat ik het heel erg moeilijk vind om nog steeds buiten te lopen in de regen.
0: Kan ik me voorstellen met die trottoirs die allemaal scheef liggen. Maar goed, dat al zeiden.
1: Ja, ik probeer voornamelijk op de asfalt te lopen. Dat is iets makkelijker. Mm-hmm. Ik ben ook natuurlijk off-road gegaan in de bosgedeelte. Voornamelijk bij het GOC achterom loopt een mooi bosstuk. Maar dat beperkt mij toch wel in het lopen. En heb daarna ook wat meer hersteltijd nodig. Mm-hmm. Dus wij trainen voornamelijk op dit moment op de openbare weg.
0: Dus je hebt nog 3 weken, hè? Zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Dan moet je nog flink aan de bakken, joh.
1: Ja, helaas wel. Maar ik moet zeggen, ik zit nu rond de 8, 9 kilometer.
0: Oh, netjes.
1: Dus ik moet er nog 3. Alleen, ja, ik moet er dadelijk 12,8 omhoog. En er zijn ook wel wat plattere stukken bij. Maar het gemiddelde stijgingspercentage is toch tussen de 7% en 8%.
0: Dan hoop je dat het niet al te warm is, want dan krijg je nog een extra handicap, hè?
1: Ja, en... Dat is sowieso de warmte is een handicap, de kou ook. We hebben van die mooie bidons wat we vullen met water natuurlijk.
0: Ik laat ze nog even zien, hè, want dan zal hij er daar wel genoeg van bij zich hebben... om zijn behoefte aan vochtigheid bij te houden. Hè?
1: Ja, ja? In iedere bocht staat ook gelukkig bevoorrading... waar wij gratis mogen bijvullen. Mm-hmm. Voor mij is het wel een uitdaging nog extra. Want ja, door mijn gastric bypass en dan de darmharnia en darmperforatie wat ik heb gehad... Gaat het bij mij het eten op dit moment heel moeilijk. Voornamelijk als ik beweeg of veel praat tussendoor... dan gaat het eten en drinken heel moeilijk.
0: Ja, dus, dan is het dus sowieso al je mond houden als je een loper bent. En take it easy, zou ik zeggen.
1: Ja, gelukkig kan ik praten tijdens het lopen. Maar zo gauw als ik iets wil eten en drinken... moet ik echt gaan stilstaan aan de zijkant en even mijn rust nemen.
0: Ik denk dat we langzaam moeten gaan afronden, dat we door het item heen zijn. Waarom moeten de mensen jou steunen?
1: Waarom moeten ze mij steunen? Ze moeten eigenlijk het kankerfonds steunen. En,
0: precies, dat ja, wilde ik horen, jongen. Ja,
1: ja, kijk, mijzelf steun is gewoon een klopje op mijn schouder van je doet het goed of dergelijke.
0: Ja, dat is ook wel een bedrag waard, hè, van toppie wat jij tot nu toe hebt gedaan. Hè, 115 kilo ervan af, hè, laten we maar zeggen.
1: Ja.
0: En nog steeds verder op de weg om nog meer af te vallen om uiteindelijk die doelstelling daar bij Alpe d'Huez te halen. Ja, ik kan jou alleen maar bedanken voor de komst naar de studio. En succes wensen. En hopen dat je veel binnenhaalt. Noem nog één keer die website en precies jouw naam, zodat de mensen ook precies op het juiste plek kunnen doneren.
1: Opgeven is geen optie.nl. En dan even bij de deelnemer in toetsen Chapin, Chappin. En dan kom je op mijn eigen site.
0: Of bij Roger zelf thuis langs gaan. Hè? En die bidon, of kunnen ze die ook via internet kopen? Enig idee?
1: Nee, op dit moment nog niet. Nee. Ik wil ze wel kijken of ik ze via Facebook kan aanbieden.
0: Hoeveel duizend heb je er thuis liggen?
1: Nee, een stuk of 40 nog.
0: Een stuk of 40 nog. Nou, dat moet lukken, hè, jongens. Even allemaal naar Roger Chappin googlen en de resterende bidon. En ook bandjes ophalen. José, ik zou zeggen, succes. En laat tegen die tijd maar weten of je het gered hebt. Hè?
1: Ik zal zeker zorgen dat jullie iets horen van me horen. En ik wil jou hartelijk danken dat ik hier mocht zijn vandaag.
0: Bedankt voor de komst in de studio. En adieu.
1: Adieu.
2: Dit is

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
7: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter over.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamen zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de feiten zich hebben afgespeeld in de 12 jaar voor dit jaar. De man werkte in klinieken in de omgeving van Berlijn en werd vorig jaar gearresteerd. Veel van de misdrijven als seksueel misbruik en verkrachting zouden tijdens werktijd zijn gepleegd. De kinderarts zit nu in voorarrest omdat er risico op herhaling wordt gezien. Als hij schuldig blijkt te zijn, riskeert hij een lange celstraf. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: Wow!
12: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek!
13: En papa durft er niet in!
12: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: En de eerste plaat uit de oude doos is altijd een afgestofte plaat uit die oude doos natuurlijk, om eventjes te onthaasten en naar de volgende gast te gaan. Een charmante jonge dame die links naast mij zit, en stel je eens even kort voor.
1: Ja, ik ben Dielke. Ik woon in Simpelveld sinds een jaar of 14 met heel veel plezier.
0: Simpelveld is een leuke gemeente, absoluut.
1: Ja, ja. Ik woon er heel graag.
0: Ja. Even korte inleiding. Waarvoor ben je hier? En waar gaan we het dadelijk allemaal over hebben?
1: Ja, nou, super fijn dat ik bij je mag komen om het volgende. Ik heb een boek geschreven dat heet Liefde ademt verder, ook in de stilte van gemis. En deze bundel heb ik geschreven omdat ik in korte tijd mijn moeder en mijn man verloor in 9 maanden tijd.
0: Ja, nou ga je wel heel snel. Daar gaan we het dadelijk natuurlijk allemaal over hebben. Over je jeugd, de ook niet makkelijke jeugd die je hebt meegemaakt, gezondheidsmatig gezien, zeggen we dan maar. Hè. Dus dadelijk meer over Dielke en het boek.
1: Liefde ademt verder, ook in de stilte van gemis.
0: Wat een geweldige titel ook, hè?
1: Ja.

0: En je ouders?
1: Nou ja, die zaten in het, zeg maar, het begrafeniswezen. Dus daar was, ja, er was altijd wel een rouw- of een trouwdienst. Mm-hmm. En ja, dus weet je, je ging mee naar de kerk. Je zag mensen overlijden. Je zag kisten in de kerk staan. Het was zo, ja, zo gewoon eigenlijk. Mm-hmm. Terwijl ik het heel eng vond eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar je wordt daar, ja, je groeit daarin. En dus de dood was eigenlijk iets wat heel dichtbij was altijd. En ik verloor in die tijd ook een beste vriendin en een best vriendje op die leeftijd. Dus op een of andere manier liep de dood altijd met mij mee. Ergens achter me aan. Ik ging gewoon naar school daarna en op mijn 6e jaar werd ik gebeten door een teek. En dat heeft nogal wat consequenties gehad, want ik werd er ziek van en het werd nog niet erkend als tekenbeet.
0: De ziekte van Lyme hebben we het over. Hè? Ja, ik heb daar ook ooit iets over gehoord van iemand die dat mee heeft gemaakt en die daar jarenlang last van heeft gehad. Ja. Vertel verder.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Het hield bij mij in ieder geval in dat in mijn schooltijd dat het steeds moeilijker werd om te fietsen, om te lopen. Maar goed, er werd niks gevonden. Dus op mijn 28e was ik zo ziek. Die lijm had zo bezit genomen van mijn lichaam. En ondertussen had ik wel een opleiding gedaan tot rouw- en verliestherapeut.
0: Hoeveel jaar liep je daar toen al mee dan?
1: Nou ja, van mijn 6e tot mijn 28e. En ik ben altijd zo ontzettend ziek geweest.
0: Van je 6e?
1: Ja, ja, absoluut. Want ik weet nog heel goed dat die tekenbeet, dat ik zei, er zat er een in mijn bil, serieus. Mm-hmm. En heel duidelijk een teek, maar er was toen gewoon nog geen bekendheid over wat een tekenbeet precies was. Mm-hmm. En later werd dus bekend, dat was echt op mijn 28e, toen kon ik niet meer lopen. Toen kon ik zelfs mijn glas niet meer optillen. Dus dat had helemaal bezit genomen van mijn lichaam. Mm-hmm. En toen had ik ook zoiets, ik voelde ook gewoon, ja, mijn tijd is gekomen, ik ga dood.
0: Jezus, Lina.
1: Ja. En toen was er een verpleegkundige en die zei, weet je wel hoe ziek je bent? En ik was bijna, ik had zoiets van, goddank, bijna. Dat mm-hmm. het, die zei, ik ken een hele goede arts, ga daarheen. En ik ben gegaan en die arts zei, ik ga jou helemaal kijken wat er aan de hand is. En zei, het is de ziekte van Lyme die totaal bezit heeft genomen van jouw zenuwstelsel. En toen had hij nog één medicijn. En hij zei, we kunnen kijken of het dit wordt. En anders kan ook ik niks meer voor je doen.
0: Mm-hmm.
1: En nou ja, ik zit hier, dus het medicijn sloeg aan.
0: Gelukkig wel, ja.
1: Ja.
0: Goed, dat was even de inleiding van het jeugdverhaal. En vervolgens gaan we het dadelijk hebben over het vervolg en wat er allemaal achteraan kwam.
1: Yep.
2: RTV Parkstad.

0: Ja, en dan zijn wij sneller terug dan verwacht. Maar goed, dat kan gebeuren. Live radio en television. Wij zitten hier samen met Diebke Heiming over heel veel. Vertel wat uiteindelijk de aanleiding werd waardoor je eigenlijk aan het schrijven bent gekomen.
1: Nou, in de tijd dus dat ik ziek was, kon ik nog wel mijn pen vasthouden. En ik ben altijd in mijn hoofd aan het schrijven, altijd op bierviltjes aan het schrijven, toen al. En...
0: ja, daar gebeuren de meeste goede liedjes trouwens, die worden daar geschreven, that by the way.
1: Dat bedoel ik. En zo gebeurde dat dus ook bij mij. Dat schrijven, dat werd iets wat ik niet kon tegenhouden. Dat was iets wat zo... Kijk, mijn wereld, mijn buitenwereld werd steeds kleiner omdat ik zo ziek was. Maar mijn binnenwereld werd daardoor steeds groter. Dus ik ben sowieso al filosoferend van mezelf. Dus dat ben ik allemaal gaan opschrijven. Dat hele proces van ziek zijn, maar vooral ook het herstel. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn dat natuurlijk... begin dingen en dat verscheur je uiteindelijk wel. Maar ik merkte steeds meer dat ik mensen kon raken met mijn schrijven. En,
0: hoe merkte je dat?
1: Nou ja, doordat ik het voorlas aan mensen. Okay. Bijvoorbeeld als zij aan een sterfbed bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mensen die ziek waren, probeerde ik in ieder geval door mijn woorden troost te geven. Mm-hmm. En niet alleen maar verdrietige gedichten. Ook gewoon het leven, wat het inhoudt. Wat houdt het in om mens te zijn? Dus echt die kant op. En dat raakte mensen. En zo af en toe werd ik gevraagd, bijvoorbeeld in een kerk. Waar dan ook. Kerkgemeenschappen die ik helemaal niet kende. Mm-hmm. En ik heb op zich niet zo heel veel met kerken. Maar ik werd er wel gevraagd. En daar gaf ik gehoor aan. En zo ging dat steeds meer en verder. Totdat ik op een gegeven moment op Facebook ben gaan schrijven. En dat was eigenlijk toen ik mijn man leerde kennen, kwam ik op Facebook terecht en ben ik het gaan publiceren. En dat sloeg heel goed aan en mensen waren er blij mee. En dat ben ik eigenlijk steeds meer gaan
0: ontwikkelen.
1: Ja.
0: Ontwikkelen.
1: Yep.
0: Ja, goed, het is een gave die iemand heeft of niet. Hè? Want,
1: is ook zo.
0: Ja. Vervolgens gebeuren daar dus twee heftige dingen in je leven. Hè? Ja, laten we maar meteen straight to the point gaan. Vertel.
1: Ja, nou, 3 jaar geleden werd mijn moeder op de laatste tijd van de corona, crisis corona. En toen bleek dus dat ze in het ziekenhuis ontdekte dat ze op verschillende plekken in haar lijf kanker had. Mm-hmm. Dat was eigenlijk het begin van het einde van haar. Maar in die tijd werd mijn man Wiel Weijers, die werd achteraf gezien ook ziek. Dat zag je, ja. Door verschillende dingen waar ik liever niet op inga nu, zag je gewoon dat hij ziek aan het worden was. Mm-hmm. Maar mijn moeder stierf dus kort daarna. En 9 maanden daarna kreeg Wiel in die tussentijd duidelijk acute leukemie. Mm-hmm. En daar was geen kruid tegen gewassen. Sterker nog, hij had de ergste vorm die je kunt krijgen. Dus je moet je voorstellen, op het moment dat mijn moeder stierf, was Wiel eigenlijk ook al ziek, zonder dat hij het wist.
0: En jij zit vol in de rouwverwerking van je moeder.
1: Juist.
0: En dan krijg je dat even snel erachteraan. En je zag het nog aankomen ook, zeg je.
1: Ja, ik zag het aankomen. Maar dat heb ik mijn hele leven al, dat ik dat soort dingen zie. Mm-hmm. Ik zie ziektes bij mensen, ook wat ze hebben. Maar ik zie ook wanneer mensen doodgaan. Dat is voor mij een heel normaal gegeven. Ik kijk eigenlijk door de mensen heen. Er is voor mij, ik zie, maar toch, laat ik zo zeggen, ik zie gewoon wat er allemaal binnen in mensen speelt. Wat er leeft, waar de afstemming zit. En ik zag dus ook op een gegeven moment beelden van dat ik alleen in huis woonde. En mm-hmm. dat ik dacht van, wat raar, want we waren gewoon een eenheid. En dat bleef zich aandienen. En als ik naar Wiel keek, zag ik dus dat zijn stoflichaam, hè, dit is ons stoflichaam, dat verdween. En toen dacht ik...
0: Je hebt het ook daar straks even gehad over het verven. Hè? Er was iets met verven.
1: Yep. Ik zag dus dat ik mijn muren in mijn huis groen aan het verven was. En Wiel hield absoluut niet van groen. Wiel was, voor hem was het ziekenhuisachtig, hè? Mm-hmm. En dan doe je dat niet. Maar ik zag dus dat ik de muur aan het schilderen was. En ik zag dat ik alleen in huis aan het leven was. En als ik Wiel aankeek, ja, dat is gewoon wat je niet kunt uitleggen, zag ik dat zijn stoflichaam uit elkaar viel. Mm-hmm. Maar dat wil je niet waar hebben. Want je kunt heel veel zien bij heel veel mensen. Maar ik heb ook een ethische verantwoordelijkheid. Ik kon wel zeggen, Wiel, ga naar de dokter toe.
0: Mm-hmm.
1: Want ik hoopte echt dat ik het mis had. Nou, uiteindelijk is Wiel naar de dokter gegaan. En eigenlijk binnen dezelfde dag, toen hij eenmaal naar het ziekenhuis ging, hoorde hij dat hij dood zou gaan. Mm-hmm. Dus ik heb het voorzien. En ik vind dat, kijk, van iedereen is dat oké. Okay. Met mijn moeder had ik het ook aanzien komen. Ik heb ze ook bij elkaar geroepen van, luister eens, dit en dat is wat ik zie. Mijn moeder vond dat, ja, die kende dat van mij. Die was ook niet bang voor de dood.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik verloor ze wel allebei in 9 maanden tijd. En terwijl ik op de natuurbegraafplaats Eigelshof stond, was de heuveltje met zand van mijn moeder, die lag nog hoog.
0: Ja.
1: En 30 centimeter daarnaast, die hadden we al gekocht, die graven, werd het graf van mijn man gedolven. En ja.
0: Even voor de duidelijkheid, hè? Een Eigelshoven, een prachtig mooie plek. Hè? Dat is een natuurbegraafplaats. Hè? En jij noemde die, hoe heet die Eigelshof?
1: Natuurbegraafplaats Eigelshof.
0: Oh, ik wou net zeggen. Ja. Ja. In Eigelshoven,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Zometeen gaan wij met Diewke praten over de gedichten die ze heeft geschreven en andere leuke werken die in het boek staan van haar. En ja, we kijken wat eraan komt verder. Hè?
1: Yep.

0: We hebben het al even gehad over de hele voorgeschiedenis, alvorens dat het boek, zeg maar, ontstaat. Dieuke, pak eens even een stuk uit het boek, zodat de mensen een beetje een idee krijgen wat men zo al in het boek kan vinden.
1: Ja.
0: Wanneer is het boek uitgekomen trouwens?
1: April. Dus vorige maand, officieel. Mm-hmm. Ja. Dus ja, nou, ik vind het zelf een heel mooi gedicht. Het is een gedicht dat heet Vleugels op de top. Mm-hmm. En dat was, dat heb ik geschreven aan het sterfbed van Wiel in zijn laatste weekend. Voordat hij overging, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Nou. Samen beklimmen we de hoogste berg naar het eeuwig leven. Waar onze aardse levens zich gaan splitsen. Op de top zul jij je vleugels uitslaan. En ik zal je uitzwaaien en terugkeren naar waar ik op dat moment dan liever niet meer ben. Onze harten blijven elkaar ontmoeten in de ademhaling van het grote onbekende. Want jij en ik zijn samen één.
0: Helder en duidelijk, maar had je dat van tevoren geschreven, neem ik aan, hè? Of heb je dat... Nee, je hebt het niet ter plekke daar geschreven.
1: Ik heb het, ja, toch wel, op het bierveeltje. Op het bekende bierveeltje. Mm-hmm. Ik zat aan Wiels' sterfbed. Het was sereen, er was een klein lampje wat brandde in de kamer.
0: Mm-hmm.
1: En Wiel keek in de verte. En ik kon meekijken, omdat ik dat vermogen heb.
0: Mm-hmm.
1: En ik zag waar hij naar keek en hij zei... Als dat is waar ik naartoe ga, dan is het goed.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik, omdat de nachten lang zijn als je aan een sterfbed zit...
0: Absoluut, ja.
1: Heb ik dit ter plekke zitten schrijven. Omdat ik het ook zo voelde dat hij naar de top ging. Naar die berg die hij omhoog aan het gaan was. En ik kon niks anders doen dan meereizen met hem.
0: Mm-hmm. Nu gaan we iets verder, hè? Want dat boek, hè, duidelijk, hè, ook een hele goede titel. Maar inmiddels is het zo dat jij meer doet als alleen maar boeken schrijven, want je helpt ook andere mensen met het verwerken van het rouwproces. Hè?
1: Dat klopt.
0: Vertel, hoe doe je dat?
1: Nou, ik ben sowieso vorig jaar in Simpelveld werd ik gevraagd om een rouwgroep te gaan begeleiden.
0: Mm-hmm.
1: En nou ja, dat heb ik gedaan. Eerst door een lezing te geven. Nou, dat werd goed bezocht. Mensen die verlangen erna om te weten hoe ga ik om met de dood? Hoe ga ik om met het naderende einde? Wat is er voor nodig om... om op een goede manier afscheid te nemen. Ook, ik wil de dood uit de schaduw halen. Dus dat is mijn insteek.
0: Maar je gaat me even iets te snel. Ja. Je zegt, ik werd gevraagd om een rouwgroep te begeleiden.
1: Ja.
0: Hoe, laten we nou zeggen, iemand die kort iemand verloren heeft.
1: Mm-hmm.
0: En die denkt van, hey, een rouwgroep. Hoe ontstaat een rouwgroep?
1: Ja, nou, dat is wel door... van tevoren, zeg maar, een lezing te geven. Dan zien mensen wie ik ben. He, zo werkt dat natuurlijk wel. Het is natuurlijk... degene die dat begeleidt, daar moet je wel een bepaald klik mee hebben. En dat was er. En er kwam een groep, ontstond daar van 6 mensen... die met mij samen dat proces wilden aangaan.
0: Oké, duidelijk. Ja. Duidelijk, ja. Nee, maar ik vroeg me af, hoe ontstaat een rouwgroep? Maar vertel verder.
1: Ja, zeker. En ik ben eerst bij iedereen op huisbezoek gegaan, omdat ik het belangrijk vind van... En dit ging echt een specifieke groep over mensen die hun partner zijn verloren.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt ook groepen doen die bijvoorbeeld hun kind zijn verloren. Dat is een heel andere rouwbeweging, hè?
0: Wellicht nog, ja. Ik mag het niet zeggen, maar misschien nog wel heftiger ook, hè? Wie weet...
1: Ik denk dat dat diepgaander is. Ja. Absoluut. Ja. Dus mijn insteek was in eerste instantie die de partner zijn verloren. En het is gewoon een fantastisch iets geweest. Ik had 6 bijeenkomsten gemaakt, zeg maar. En waar mensen heel diep die materie ingingen. Onder begeleiding van mij in dit geval. En dan ga je dus met de mensen... en juist dat groepsgebeuren, die dynamiek van elkaar herkennen... met elkaar in gesprek gaan, elkaar herkennen.
0: Maar het ook aan elkaar op kunnen trekken.
1: Precies. Die steun die ze dan aan elkaar krijgen.
0: Ja.
1: En wat ik terug heb gehoord, is dat de mensen die daaraan deel hebben genomen... in ieder geval hun leven weer een stukje hebben kunnen oppakken.
0: Ik wil hier meteen even op inspringen en wel het volgende. Als jij iemand kent in jouw omgeving... die iemand verloren is. Hè? Naast de vader, moeder, partner, noem maar op. Doe één ding niet, en dat doen de meeste mensen, dat soort mensen mijden. Ja. Want dan vallen ze nog in een veel dieper gat dan waar ze al in zitten. Hè?
1: Als je dat
0: want
1: weet.
0: Want er wordt gewoon om mensen heen gelopen op het moment, omdat mensen niet weten wat ze zo iemand moeten zeggen. Ja. Maar dat is dus hartstikke fout, hè?
1: Ja, er is vaak een onwetendheid, hè, over hoe je ga je met rouwende om. Men voelt zich vaak ongemakkelijk.
0: Precies, niet, ja, precies ja, dat, ja.
1: Weet niet wat ze moeten vragen. Mm-hmm. En mijden die mensen vaak. En bovendien, wat je ook merkt, voor degene die daaromheen staan, dus meer de buitencirkel, mm-hmm, voor hun is het vaak, na een paar weken moet het wel weer goed zijn. Ja. Het leven gaat natuurlijk ook snel, hè? Ik bedoel, dat
0: gaat,
1: is zo.
0: Het gaat door, dat
1: maar
0: is zeker.
1: Maar degene die rouwen komen dan juist in dat die processen, want dan gaan hun het gemis heel diep merken.
0: Ik weet, en dan gaan we even naar de muziek. Ik weet heel goed dat toen mijn moeder meer dan 55 jaar geleden weduwe werd, dat ze gemeden werd. In de eerste instantie werd de tent platgelopen. De eerste weken kwam iedereen, en hoe is het, en hoe gaat het, blablabla. En na een week of 5, 6, geen hond meer.
1: Dat.
0: Uitzonderingen daar gelaten.
1: Yep.
0: Even naar de muziek.
1: Ja.

0: Dielke Heiming hier bij ons in de studio over het boek wat ze onlangs geschreven heeft. En jullie hebben inmiddels gehoord wat de aanleiding ervoor geweest is. Pak nog even een gedichtje of zo, of een verhaaltje uit het boek. Uit hoeveel pagina's bestaat het trouwens?
1: Even kijken, 140.
0: En waar is het te krijgen voor de mensen die nu al interesse hebben om dat alles in voorbereiding op een goede overwerking te lezen?
1: Ja, nou ja, sowieso bij de bekende kanalen als bol.com en mijn uitgever Bookscout.
0: Waar moeten ze dan op zoeken?
1: Liefde ademt verder, ook in de stilte van gemis. Door Dielke Weijers Heiming.
0: Ja. En ook de plaatselijke boekhandel ook.
1: Kloosterboekhandel Wittem. En ook bij mij thuis is het te verkrijgen. Maar dan krijg je nog een krabbeltje erbij.
0: Oh, wit. En je hebt nog een primeur, hè? Sinds gisteren is de website in de lucht.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, noem hem even.
1: Dielke.info.
0: Dielke, gewoon met I-E-W, hè?
1: U-W.
0: U-W.
1: Dus D-I-E-U-W-K-E.info.
0: Dielke.info. Nou, een makkelijkere website kan je niet vinden.
1: En op Facebook natuurlijk.
0: Kan je daar het boek ook rechtstreeks bestellen eventueel?
1: Ja, je kunt aanklikken op mijn website en dan word je vanzelf doorverwezen, zeg maar. Ja.
0: Oké, goed. Dat even ter info. Haal nog even een klein stukje uit het boek, want daar lag de oorsprong van dit verhaal.
1: Ja, zeker. Nou, ik zou het fijn vinden als ik wat over de natuurbegraafplaats Eigelshof een gedicht mag doen.
0: Eigelshoven, daar gaan we weer.
1: Het heet natuurbegraafplaats Eigelshof, hè?
0: Ja, in Eigelshoven.
1: Ja, ja. Excuus, ja.
0: Aan de Rimburgerweg.
1: Ja. Oké. Een bijzondere plek. Een cyclus die altijd doorgaat. Waar verbondenheid voelbaar is. En de dood slechts een pauze lijkt. Met de belofte van een nieuw begin. Leven en dood omarmen elkaar hier in een harmonieus akkoord van natuurlijke klanken. Een cadeau van onvoorwaardelijke liefde van moeder aarde. Voelbaar als een eindeloze omhelzing vanuit de hemel. In dit levende schilderij vinden we troost in de schoonheid van vergankelijkheid. En blijft het leven voelbaar aanwezig, zelfs voorbij wat zichtbaar is.
0: Je hebt trouwens dit gedicht ook voorgedragen in Eigelshoven, zei je in het voorgesprek waar we even kort gehad hebben.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb het eerste jaar, want ik mag zo af en toe daar ook een gedicht voordragen. Mm-hmm. En in het eerste jaar, dus toen mijn moeder overleed, dan wordt er ieder jaar rond november, weet je, Alle Heiligen,
0: ja.
1: Ja, ja. Wordt daar een bijeenkomst gehouden voor de mensen die dat jaar iemand begraven hebben daar. Of bijgezet hebben, hè, ook met urnen.
0: En dan is daar een tegeltje, hè, of zoiets dergelijks.
1: Ja, precies. Ja. En dat is een fantastische avond. En er wordt dan ook een gedicht voorgelezen. En de eerste, dat mijn moeder dus eerst ging, heb ik daar die avond dit mogen voorlezen. Mm-hmm. En dat is heel indrukwekkend, zo'n avond. En dit heeft me altijd ook bij blijven staan, dit gedicht, zeg maar. Ja.
0: Goed. We gaan weer even naar de muziek en daarna zijn we weer terug bij Dielke.
2: Jouw hits. Jouw nieuws.
3: RTV Parkstad.

0: Omdat het natuurlijk niet alles goud is wat blink en roze geur is maneschijn is, hebben we dus vandaag ook een iets zwaarder item, hè, zeg maar de rouwverwerking. En hoe ga je daarmee om? En hoe ga je daar als naaste mee om? Ja, en als buurman en buurvrouw en kennis en vriend niet om de mensen heen lopen, maar ja, vertel Diewke, wat zou jij aan advies willen geven voor mensen die iemand in de nabijheid hebben die een geliefde verloren heeft, op welke manier dan ook?
1: Ja, nou, ik heb twee belangrijke dingen. Ik zal eerst je eerste vraag beantwoorden. Wees aanwezig bij de mensen. Je hoeft niet te gaan denken, wat moet ik zeggen? Jouw aanwezigheid, zelfs in stilte, kan al voldoende zijn.
0: Is al genoeg, ja.
1: Ga niet adviseren. Daar zit vaak iemand totaal niet op te wachten. Wat men wil is nabijheid. Een hand. Mm-hmm. Een kopje koffie wat je geeft. Mm-hmm. Het hoeft niet groot te zijn. Mensen hoeven zich in feite niet zo ongemakkelijk te voelen. Mensen die rouwen hebben het nodig dat iemand gewoon bij ze aanwezig is. Dat ze voelen, ik draag het niet alleen. Want mensen die het alleen moeten dragen, die hebben een hele zware klus. Dus dat vind ik heel belangrijk. En de tweede is wat ik heel belangrijk vind. Ga van tevoren, als je gezond bent, zolang dat het kan natuurlijk. Hè? Ik bedoel, de dood kan ook zo op de stoep staan. Maar praten met elkaar over van tevoren. Ga met elkaar in gesprek van, hey, hoe wil jij, als je ooit gaat, als je op je sterfbed ligt, hoe wil je het dan gehad hebben? Want op het moment dat je dat pas gaat doen, als de dood voor de deur staat, dan ga je soms beslissingen nemen vanuit vanuit dat je denkt dat de ander dat graag wil. Mm. En wat dan gebeurt is dat je vaak ziet dat mensen daarna bij zichzelf te raden gaan, heb ik het goed gedaan? Mm-hmm. Dus communiceer van tevoren. Het hoeft niet zwaar te zijn. Dat kan bij een kop koffie. En dan ga je het leven weer verder aan. Maar dat stuk, dat vind ik zo belangrijk. Want dat maakt ook dat je de rouw vanuit toch een betere bedding kan maken. Ook degene die gaat sterven.
0: Dit laat mij denken aan mijn moeder die ver in de 90 was. En toen ik dat bij haar aankaartte, dat ze tegen mij zei van, ach jong, deug normaal, ik ben er net aan de beurt. Ik zeg, mam, daar gaat het niet om. We moeten afspreken wat je wil tegen die tijd. En ik zeg, nou, vertel me maar eens wat je aan muziek gedraaid wilt hebben. En dat heeft ze toen verteld. En ja, het is prima gegaan. En dan heb je een goed gevoel. Ook als je jonger bent, doe dat gewoon. Want van vandaag op morgen kan het zo zijn dat je partner weg is. Hè, of je geliefde. Door wat dan ook. Bespreek de dingen. Ik heb die ook al besproken.
1: Ja. Hè,
0: ja, ik, mijn vrouw en ik weten precies wat wij willen.
1: En ja. Geeft dat rust?
0: Dat moet je gewoon weten van elkaar.
1: Juist.
0: Dat moet je gewoon weten van elkaar.
1: Juist.
0: Goed, wij gaan weer eventjes naar de muziek en dan laten we Diewke nog even een stuk uit het boek voorlezen. En ja, ze gaat even kijken welk stuk dat gaat worden.

0: Ja, we moeten deze plaat even wegveden, omdat we nog even aandacht moeten besteden aan het item van Duke. Duke laat komen, want we hebben niet meer zo lang.
1: Oké, nou, ik heb 2 minuten nodig.
0: Nou, dat wordt lastig.
1: Oké, om de weg in haar hoofd. Verdwaald in haar eigen gedachten zocht zij het pad naar haar hart. Onvindbaar, dacht zij. En haar hoofd beaamde dit. Jarenlang bleef haar hoofd haar vertellen dat de weg naar haar hart onbereikbaar was geworden. En zij was het gaan geloven. Tot op een dag de stilte haar vond tussen 2 gedachten in. Heel even, precies daar, voelde zij haar hart weer kloppen.
0: Nou, je had geen 2 minuten nodig. Nee. Ja, ik denk 2 minuten, dat wordt lastig.
1: Ja.
0: Duke, wat wil jij de mensen nog zeggen? Waarom zouden ze het boek moeten kopen?
1: Ja, nou, ik heb het boek geschreven als ondersteuning van een proces wat met rouw te maken heeft. Het eerste deel bestaat echt uit rouw. Wat je allemaal meemaakt, ook aan het sterfbed. En die processen die je van binnen maakt, die heb ik heel compact gemaakt. Het tweede deel gaat over het leven. Dus herkenning, troost, bemoediging.
0: Oké. Nou, succes met alles wat jij in de toekomst nog gaat doen. Bedankt voor de komst naar de studio. En met de gebruikelijke woorden, adieuwa.
1: Adieuwa.
0: Zeg ik goed thuis. Bye bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer. Cafébrakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent dat enkele tientallen euro's extra per jaar. Die verhoging gebeurt stap voor stap tot 2030 via de provinciale opcenten. Volgens Overijssel zijn de extra inkomsten nodig omdat veel infrastructuur aan vervanging toe is. De provinciale staten nemen er op 1 juli een definitief besluit over. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag 1. en nacht.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Bij Taxi Centrale Beer.

0: hits.
1: Yo, nieuws. RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
0: RTV Parkstad. In heel Zuid-Limburg.
1: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn. En dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de War on Drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: eerste krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: audiofrenzy.nl.
8: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Café Brakke Never Sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn. En dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Stuur je appje naar